0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Sylvia, ik hou die altijd hoog. Dan word ik toch Sylvia, maar ik wist dat dialoog. Maar een dag is per dia, te

zei tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

voor de helft.

TV Go.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

schuim bel ik mijn kameroos. Dan raak ik mijn crematorium. Dan illegaal de oude mensen. En mezelf een deuze verhaalje. Ik ga geen einde met het leven. Ja, nou ja, zo wordt 12 uur rust van de hooi. En toch ben ik herhalen. En ik heb eindelijk meer rust. En ja, dan wat liefde van die 12 uur dan nog hoog. Leuf me. Hoog uit vijf uur. Dat is een beetje mijn mol dus. Want niks is me zo gewend. Dat zijn je bed nou maar open deurt.

0: na het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
3: John van Meekeren, beste luisteraars. Maar eerst ga ik u natuurlijk de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar 2026 toewensen. En ik hoop dat het voor u een heel goed jaar wordt met heel veel mooie momenten en liefdevolle momenten. En ik heb nog iets nieuws voor u trouwens. Want vanaf 1 januari gaan we ook uitzenden via Radio Westerwolde. En het gaat gebeuren dinsdag in de namiddag van 6 tot 7. Alvast dit gezegd. Maar vandaag dus de focus op John van Meekeren. En waarom de focus op John? Dat ga ik u graag uitleggen. John is een bijzonder en markant persoon die van vele markten thuis is. Gezondheidszorg, onderwijs, buurtbemiddeling, familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, mediation, marketing en sales, communicatie en ICT. Het is hem allemaal niet vreemd. Bij organisaties liggen zijn interesses zowel bij de werkvloer als wel bij de top. En hij zoekt altijd draagvlak en is een verbinder en bestuurder puur sang. Vandaag willen we meer te weten komen over deze kerstverse nieuwe voorzitter van Senioren Groningen. Wie is hij? Wat deed hij en wat doet hij? En heeft hij nog wel tijd voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen? En heeft hij ook nog wel tijd om met pensioen te zijn? Nou, John, van harte welkom in deze studio.
4: Ja, dankjewel.
3: De focus is helemaal op jou gericht vandaag.
4: Ja.
3: Nou, ja, heb je nog wel tijd om met pensioen te zijn?
4: Pensioen geeft natuurlijk ook wel tijd om weer andere dingen te doen. Al moet ik zeggen dat toen pensioen in zicht kwam, heb mijn functie als voorzitter college van bestuur van de scholenkoppel Primenius, waar het voornamelijk katholiek onderwijs in vertegenwoordigd was. Dat vond ik best lastig. Dat gebeurde op 1 januari 2020. Nou, veel tijd om daarover na te denken had ik natuurlijk niet. Want toen kwam corona, dus ja, de wereld viel stil en ik moest dan ook stilvallen. Ja, hoe naar ook corona was, voor mij heeft dat wel geholpen, omdat ik gewoon altijd een drive heb om bezig te zijn en door te gaan. En dat is natuurlijk gewoon hoe ik een beetje in elkaar steek. En om met pensioen te gaan, ja, ik doe nog weer heel veel andere dingen. En ik wil me altijd de diensten stellen van de samenleving en van de mensen om me heen. Ja.
3: Dat is mooi. Ja. Dus Je doet alles, maar je doet ook echt alles. Je houdt overal rekening met jouw hele leven.
4: Ja.
3: Want je hebt ook voorwerpen meegebracht. En daar gaan we natuurlijk even over praten.
4: Ja.
3: Wat heb je meegebracht?
4: Nou, ik heb in ieder geval een schilderij meegebracht van het schip. Van mijn ouders. Ik ben een zoon van een binnenvaartschipper. Ik werd al op 5-jarige leeftijd ging ik naar een internaat. Omdat ik natuurlijk gewoon niet leerplichtig was. Hè. De schipperskinderen zijn pas leerplichtig geworden in 1977. En ik ben mijn ouders tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven om te gaan te kunnen leren. Want het was helemaal niet verplicht. En heel veel kinderen uit de binnenvaart, die gingen helemaal niet naar een internaat. Die gingen gewoon het schip opvolgen. Die gingen gewoon daarmee bezig. Dus mijn moeder was in Apeldoornse. Mijn vader kwam uit de Betuwe. En toen hebben ze toch bedacht om vanuit de schipperswereld daar een invulling aan te geven voor mijzelf. En nou, ik moet dus blij zijn dat ik ben in Borren begonnen op het internaat. Het was een klein internaatje, 35 kinderen. En toen gingen ze internationaal varen. En toen ben ik in Nijmegen terechtgekomen bij de Broeders van Maastricht. En ik moet zeggen dat ik een geweldige tijd heb gehad.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: En hoe lang heb je op dat internaat gehad?
4: Nou ja, van je 5e tot bijna mijn 15e. Dus dat zijn 10 jaar geweest.
3: Zo,
4: dus,
3: dat is een tijd.
4: Ja.
3: Dus dan zag je je ouders in die tijd ook weinig?
4: Ja, we hadden natuurlijk gewoon de communicatie was een telefoon, was een kaart. En mijn ouders hadden gelukkig een auto. Maar ja, die stond natuurlijk op een vaste plek en het schip was altijd onderweg. Dus ja, de situatie was dat ik op 1 augustus naar het internaat werd gebracht. Regelmatig telefonisch contact. Soms als ze internationaal voeren, kwamen ze in de haven van Nijmegen aan. En hadden we even een halve dag contact. En daarna waren het de vakanties. En soms werd de herfstvakantie al overgeslagen, omdat dat niet altijd in de lijn lag van waar ze met het schip naartoe gingen. Dus dan was het soms pas met de kerst dat ik weer 14 dagen naar het schip ging.
3: Oké, we gaan er zo meteen over verder praten, ja. Want dit is natuurlijk heel interessant.
4: Ja.
3: Maar je hebt nog wat meer meegebracht en dat is ook interessant.
4: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk foto's van de gezinnen van mijn kinderen. We hebben 2 kinderen, we hebben een dochter, Mike, en een zoon, Ralf. Die wij hebben gekregen. En die hebben inmiddels een groot gezin, want ze hebben allebei 4 kinderen. En ook een foto van mijn vrouw. Ja, weet je, wij zijn samen wel verantwoordelijk voor die 2 mooie gezinnen die we tot stand hebben weten te brengen. En nou, we zien ook dat ze gelukkig met elkaar zijn. En ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste, mijn gezin. Daar doe ik alles voor.
3: Ja, ja. Ja. Dus jouw zin is echt jouw hoeksteen
4: van de samenleving. Ja, daar ben ik misschien wat ouderwets in. Het is niet zo dat ik vind dat altijd de hoeksteen van de samenleving helemaal in het oude stramien moet zitten. Maar ik vind het wel belangrijk dat je gewoon verbinding met elkaar hebt en dat je elkaar de ruimte geeft in ontwikkelingen. We hebben de kinderen de ruimte gegeven om zich te ontwikkelen. En we kunnen alleen maar zien dat onze zoon in het onderwijs terecht is gekomen, in het VO. Onze dochter, ambulant begeleider, gezinsondersteuner en jeugdondersteuning. En dan kunnen we alleen maar trots op zijn. Die dragen hun steentje ook mooi bij aan de samenleving.
3: Nou, dat is mooi.
4: Ja.
3: Ja. Sorry, ik heb een beetje een kuchje. Sorry, luisteraars. John, jij hebt verteld dus over jouw gezin en over jouw kinderen, over jouw afkomst als schipperszoon.
4: Ja.
3: Daar gaan we eventjes naartoe terug. Heeft het internaat jou gevormd of is jouw vorming toch ook zeker beïnvloed door jouw ouders? Want die zag je zo weinig.
4: Dat is natuurlijk tweeledig. Ik denk dat de goede basis is gelegd door mijn ouders. Ik moet zeggen, mijn ouders waren was op zich wel een mooi koppel. Ondanks dat ze af en toe wel eens elkaar in haren vlogen. Want ze waren niet alleen maar man en vrouw, maar ook baas en knecht op zo'n schip. Dus dat gaf ook wel eens wat spanning. Mijn moeder was wel wat nerveus van aard. Was ook geen schippersvrouw van aard. Ik kwam uit de Veluwe. En die was nogal bezorgd dat ik zou verdrinken en wat we overkomen. Dus die was nogal wat nerveus. Dus zij legde mij nogal eens wat beperkingen op. En dat snapte ik wel. Dat snapte ik toen niet. Maar nu wel, als je later ook kinderen hebt. Omdat je dan je bewegingsvrijheid krijgt. Dus heel vaak werd ik in een ruim gezet. En dan kon ik daar spelen, want het was veilig. Want vanaf de ruimte was natuurlijk 2,5 meter hoog. Dus daar kwam ik niet zomaar uit. Het internaat natuurlijk ook. Want daar had ik natuurlijk gewoon speelkameraadjes die ik op schip niet had. En moet ik zeggen, en die vorm is natuurlijk van, die is op 2 sporen natuurlijk gezet. En zo is dat wel gegaan.
3: Ja,
4: en
3: precies.
4: Ik moet zeggen, Ja, ik kan alleen maar terugkijken op een fijne tijd.
3: Nou, mooi. Dat is wel heel mooi. Ja. Oké, okay. John, we gaan luisteren naar jouw eerste muzieknummer. En wat gaat dat worden?
4: Ja, dat is een nummer wat, wat wel bij mij past. Hè. Even kijken, waar staat die? Oh ja, practice what you preach. Ja, doe gewoon wat je zegt en zeg wat je doet. Dus blijf oprecht, eerlijk en pak de dingen aan. Ga gewoon lekker je gang. En ja, zet je in voor je gezin, maar voor de samenleving, voor iedereen om je heen. Probeer de samenleving met elkaar een beetje mooier te maken. Maar dan moet je ook wel niet alleen praten, dan moet je gewoon dingen doen.
3: Ja, precies.
4: En daar hoort dat leed bij.
3: En van wie is het?
4: Het is van Barry White, want ik ben wel een beetje een soulkicker.
3: Oh, nou, kijk. Pas bij jouw tijd.
4: Ja.
3: Dan gaan we naar luisteren.
4: Ja, oké.
5: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ja, beste luisteraars, wij zijn met onze focusuitzending vandaag in gesprek met John van Meekeren. En hij heeft net verteld over dat hij dus een zoon is van een binnenschipper. Hij heeft ook over zijn gezin heeft hij verteld. En ook hoe dat hij toch gevormd is tussen die twee werelden in, hè, van internaat en van schip, of verblijven op het schip. John, ieder kind heeft zo zijn jeugddromen. Die zul jij ook beslist gehad hebben. Hoe zat dat bij jou? Want ja, die verdeeldheid in het zijn.
1: Ja.
0: En dan toch, wat waren jouw jeugddromen?
1: Nou ja, met mijn jeugddromen, ja, die waren dat ik ik kon op zich redelijk goed leren op school. Ja, ik wilde eigenlijk wel dokter worden. Hè? En ja, hoe ging dat vroeger? Op een gegeven moment, na die gewoon de 12, 13-jarige leeftijd. En dan moest je bij je vader komen. Want althans, zo ging dat bij ons. Toen zei mijn vader, jongen, het wordt tijd dat je eens gaat kiezen wat voor school. Hè? Wat wil jij gaan worden? Want dan werd ik gevraagd, wat van studie wil je? Wat wil jij worden? Ik wil wel dokter worden. Dus hij, nou, we hebben maar een klein scheepje. We hebben niet zoveel geld. Dat gaat het niet worden. Dus je mag kiezen. Je mag naar de LTS of je mag naar de binnenvaartschool Rotterdam. Nou, als ik naar de LTS had gegaan, dan moest ik naar een kostgezin. Nou, dat laatste heb ik gekozen, want ik had al heel gauw door dat het schippersvak niks voor mij was. Ik zag het schippersvak niks voor mij was. Dus ik denk, nou ja, dan kies ik maar voor de LTS. En ja, die route heb ik gekozen. En dat heeft me nu in een latere leven ook wel wat gebracht. Want ik heb elektrotechniek gedaan. Nou ja, ik verbouw ook wel wat huizen bij mezelf en bij de kinderen. Dus ja, dat kwam ik weer van pas. Dus daarmee geef ik ook altijd maar aan dat alles wat je leert in je leven, kun je ook weer toepassen. Je hoeft niet alleen maar eenzijdig te richten op een bepaald vak. Maar als je je breed ontwikkelt en daarvoor open staat, ja, dan kun je er beter heel veel dingen in staan. Dus ook al ben je heel theoretisch ongelegd, maar je wil openstaan voor techniek, dan kun je die dingen ook gewoon goed doen.
0: Ja.
1: Dus zo is dat gegaan. Maar goed, het bloedkoop wat ik niet gaan kon, die LTS-periode hebben we gehad. En uiteindelijk was dat medische toch iets in mij. Dus uiteindelijk ben ik in de verpleging terechtgekomen. Nou, dat heb ik gedaan. Dus die opleidingen heb ik afgerond in Apeldoorn. En dat ging hartstikke prachtig. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik op in 1983 ben ik naar het noorden gekomen, omdat ik al heel vroeg leidinggevende functie had in.
0: Maar eventjes, wacht, ja. Nog even terug naar je hebt dus een verpleegkundige opleiding gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt ook in een ziekenhuis gewerkt, of hoe is dat?
1: Ja, in verpleeghuizen, in psychiatrie en in de, zo heette dat toen, de zwakzinnigenzorg. Dat is dan nu verstandelijke gehandicapten. En daar ben ik gewoon in gebleven. En ik werkte toen in Groot Schuilenburg in Apeldoorn. Dat was een christelijk instituut. En ik ben katholiek. En ik wilde daar hogerop in een leidinggevende functie. Ik was een heel snel waarnemend hoofd. Maar ik wilde hoofdverplegingsdienst worden. Nou, daar werd ik op 2 keer op afgewezen. En dat had niet zozeer te maken dat ze mijn talenten niet goed genoeg vonden. Maar daar kun je nou niks mee voorstellen. Maar dat had toen te maken dat ik dus gewoon niet... Ik was niet gereformeerd. Ik was niet hervormd. Ik was katholiek en daardoor ging het niet door. Dat werd niet hardop gezegd, maar dat kon je ook wel in alles merken.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, jammer genoeg wel. Hè? Dus gelukkig is die tijd wat we hebben achter ons.
0: Moet alles plaatsen in zijn eigen tijd. Hè?
1: Ja. Ja, dus dan moet je ook in die tijd plaatsen. Hè? Dus ik heb nooit meer voor me naartoe gekeken. Alleen ik zei tegen mijn vrouw, joh, wat gaan we doen? Toen zei ze, nou jongen, ga lekker solliciteren. Dus ik solliciteerde in Wijk aan Zee als hoofd voor een gezinsvervangend huis. En hier als hoofddagbesteding, wat toen nog Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk Handicap te horen, wat nu bijvoorbeeld Coasters is, naar allerlei fusies. En daar werd ik aangenomen. En zo ben ik met onze 9 maanden oude dochter in Winschoot aan de werk gegaan. En we zijn onze eerste woning beland in Scheemda. En zo zijn wij hier in het noorden terechtgekomen.
0: Dus dat is de reden dat je naar het noorden gekomen bent?
1: Ja, dat is de reden. En het mooie was, ik kreeg in Apeldoorn op dezelfde dag 2 aanstellingsfuncties. 1 in Wijk aan Zee en eentje. Want ik had 2 sollicitaties lopen en ik kon op allebei de plekken terecht. Alleen onze dochter van 9 maanden had al wat last van haar longetjes. En ik keek in Beverwijk naar die hoogovens wat er allemaal op de lucht kwam. En hebben we gewoon heel emotioneel gekozen voor gezonde lucht in Groningen. Zo is de keuze voor Groningen ontstaan.
0: Ja, precies. Ja. Dat was de route.
1: Ja, dat was de route. Ja. Zo is het.
0: Dus jouw dochtertje heeft eigenlijk gegeven wat je allemaal bent gaan doen.
1: Ja, want mijn vrouw kwam uit Amsterdam. En ik heb nog wel gezegd, het ligt wat dichter bij Wijk en Zee, wat dichter bij Amsterdam. Hè. Jouw roots. Nee, zeg ze. Nee hoor. als er zoveel rook en viezigheid uit de schoorsteen komt, dan kiezen wij mooi voor Groningen.
0: Dus, ja. En
1: zo zijn we.
0: En wanneer ben je toen in Groningen naartoe gekomen? Wanneer?
1: In 1983.
0: 1983?
1: Ja, 1 maart 1983 okay. Ben ik aan het werk gegaan.
0: Dus je bent al lang in Groningen?
1: Ik ben heel lang in Groningen, ja.
0: Je voelt je ook een beetje een Groninger?
1: Nou, laat ik zeggen dat ik mij heel goed kan aanpassen. Hè, want dat leer je wel heel vroeg als je schipperskind bent. Je komt op allerlei diverse situaties de trossen gaan los. En zo ben je in Hamburg, zo zit je in Rotterdam, in Nijmegen. Dus alle steden, dus je pas je heel makkelijk aan. Ik voel mij Groningen in de zin omdat ik mij heel goed kan interviseren met de Groningen. Ik zal nooit een Groninger worden. Ik zal het ook niet spreken. Heb ik ook van begin af niet gedaan. Ik kan het vanaf het begin heel goed luisteren en heel goed begrijpen. En heel veel Groningse woorden zijn voor mij helemaal niet onbekend. Dus daarbij wil ik wel één zijn van beide Groningen. Maar je moet gewoon ook bij jezelf blijven. Wie ben je, waar kom je vandaan? Ja, en ik zal nooit Groningen worden. Ja, mm-hmm. Weet je, en that's it. Maar misschien voelt dat voor mijn kinderen wel veel anders.
0: Ja, precies. Ja. Want jouw dochtertje is, eerste dochter is, geen Groninger?
1: Nee, ze is geen Schema geboren. Dus op de Pilmolenlaan nummer 11 is hij geboren. Dus dat is een Scheemter.
0: Ja, precies. Echt een Groninger.
1: Ja, echt een Groninger.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook toch wel weer mooi.
1: Ja, prachtig man.
0: Ja. Wat zijn jouw dierbaarste herinneringen die je meegenomen hebt voordat je hier naar Groningen kwam?
1: Ja, dat is toch wel. Ja, wat zijn bierherinneringen? Ja, gewoon. Ik ben een gemeenschapsmens. Ik heb altijd mensen om me heen nodig. Ja, die bierherinnering is dat ik gewoon, waar ik ook gewerkt heb, of in Apeldoorn, altijd de dingen met positiviteit heb achtergelaten. Heb ingezet. Op een gegeven moment was ik handbalscheidsrechter. Dat heb ik hier in Groningen gedaan, maar ook in Apeldoorn. Voor de handbalvereniging ingezet, voetbalclubs, alle maatschappelijke dingen. Voor de kerk, ik ben echt wel een kerkmens. Dus ja, weet je, zet je in. Die herinneringen die neem je ook weer mee.
0: Mm-hmm.
1: En ja.
0: John, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Oké.
0: Okay. Na dit gezegd zijnd.
1: Ja.
0: Wat gaat het worden?
1: Ja, dit is Never Walk Alone. Hè. En je wandelt nooit alleen in het leven. Je hebt altijd mensen om je heen nodig. Je steekt de hand uit. Maar ik hoop altijd dat mensen, als jij een keer problemen hebt, dat jij dat hand uitgestoken krijgt. Ja, dat is wel iets wat bij mij past. Daar wil ik me ook altijd voor inzetten. En dat doe ik nu nog in heel veel onbezoldigde functies, waar ik voorzittersfunctie voor. Ik wil mij inzetten voor de samenleving. Zolang ik nog gezond ben en fit ben, ja, ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, precies. Dus het past precies bij jouw levensvisie.
1: Past mijn levensvisie,
0: ja. Nou, en het is van Elvis?
1: Ja, ik vond die van Elvis nog het mooiste. Kijk, Lee Towers heeft hem natuurlijk heel vaak gezongen. En als boegbeeld lied van de Rabobank. Dat is ook prachtig. Maar gewoon ik van Elvis de mooiste vertalingen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Elvis. Ja.

0: Ja, John, jij bent een, ja, ik zal maar zeggen, ijverig baasje, om het zo maar te zeggen. Want jij werkt, jij bestuurde daarnaast, want je had verschillende bestuurlijke functies. Door al die loop van al die jaren heen, vertel daar eens iets over.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk ben ik bij de Noordelijke Stichting toen begonnen. Hè, dus hoofd de dagbesteding, kwam er een fusie. Daar werd je regio-directeur of nu clustermanager heette dat toen. Daar ben ik in die functie gegaan. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. En wat nu Dichtnis is, dat heb ik helpen mee opzetten. Samen met de Enk in Zuid-Laren. Ja, en daarnaast deed ik altijd andere dingen. Druk met de handbalclub, druk met de kerk. Bijvoorbeeld vanaf 2009 ben ik voorzitter van Present Midden- en Zuidoost-Groningen. Dus we pakken het hele gebied van Hoge Zand tot en met Westerwolde.
0: En wat is Present?
1: Present is een stichting die vrijwilligers koppelt aan hulpvragen via de maatschappelijke organisaties. Dus, zeg maar, dus komt iemand van de thuiszorg, die ziet dat iemand met weinig of geen netwerk of met weinig middelen een verwaarloosde tuin heeft of op beton leeft of op... Nou ja, zeg maar, dus gewoon er niet goed bij zit. En daar moet dan aan gebeuren. Ja, dan zegt iedereen, ja, wat moeten we hier aan doen? En dan zijn wij twee coördinators, hebben wij in dienst. En die zorgen gewoon dat die mensen verder geholpen worden door vrijwilligers. Ja, dat doen we altijd met succes. Hè. Dat doen we al jaren. Hè. Het present bestaat vanaf 2006. Dus dat, ja, daar voel ik mij door aangetrokken. Omdat ik denk, ja, de mensen die het wat minder hebben in de samenleving, die willen gewoon daarin steunen. Nou, zo ben ik altijd actief geweest voor de kerk. Heel lang in het prochie. Locatiebesturen zei het, toen ook nog schoolbestuurder was. Ik ben op 1986 als vrijwillig bestuurder van de Sint-Vitusschool hier in Winschoten in bestuur gekomen. 2-3 jaar lang personeelszaken gedaan. Daarna werd ik voorzitter tot aan 1999. Nou, toen kwam de fusie. Toen ontstond de katholieke Stichting Katholiek Onderwijs Provincie Groningen. Nou, dat is weer omgezet in naar een fusie naar Primenius. En uiteindelijk heb ik dat heel erg onbezoldigd gedaan. Ik ben in de 12 open procedure ben ik benoemd als voorzitter van het college van bestuur in Primenius. Ja, en zo heb ik dat professioneel vorm kunnen geven tot aan 2020 toe. Het was best een aardige club. 34 scholen toen met 27 opvanglocaties voor kinderopvang. Nou, die we toen opgezet hebben. Dus ik had een best mooie drukke job. Maar daarnaast deed ik ook gewoon andere dingen daarnaast. Ja,
0: dus in jouw vrijwilligerswerk had je eigenlijk een job naast jouw job?
1: Ja, ja, en daarnaast was ik ook nog een mediator. Want ik ben al 25 jaar een mediator. Dus ik heb ook heel veel scheidingen en conflicten bemiddeld. Omdat ik denk dat je altijd in gesprek moet blijven. En als ik daar een bemiddelde rol in kan spelen, vind ik dat ook mooi om te doen.
0: Ja. Dus, en nou heb je al die bestuursfuncties gedaan. Heb je daar ook nog speciale opleidingen voor gevolgd? Of hoe werkt dat?
1: Nee, ja, daar heb ik wel opleidingen voor gevolgd. Ja, zeker post-HBO-opleidingen wel gedaan. En allerlei trainingen gedaan. Maar ook als je mediation hebt gedaan, dan leer je gesprekstechniek en al dat soort dingen. Heb je natuurlijk gewoon de goede vragen stellen. Maar ja, ik denk dat het meest moeilijke is wat we in onze samenleving nu tegenkomen, wat we minder goed kunnen, is gewoon luisteren.
0: Ja.
1: Want we hebben heel gauw een mening zonder dat we goed geluisterd hebben.
0: Ja.
1: En daar zie ik heel veel conflicten door ontstaan. En daar heb ik jammer genoeg veel werk van.
0: Ja.
1: Want ja, dat helpt elkaar niet altijd. Hè. Ik bedoel, digitalisering heeft ons veel gebracht. Maar heeft ook heel veel schade inmiddels al opgeleverd.
0: Mm-hmm. Niet goed luisteren en ook misschien te kort door de bocht lezen.
1: Ja, dat bedoel ik. Hè. Dus we hebben heel gauw, we hebben gewoon weinig of geen mening. We lezen niet goed. En dan vervolgens hebben we wel een mening.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik denk, ga even luisteren of verdiep je. En ga dan eens eventjes gewoon kijken van, wat is dan mijn...
0: Ja, precies. Ja. Ja. Even calm down.
1: Ja, ja, kan hem aandoen.
0: Ja, precies. Precies. Nou, heb je ook een vrouw en kinderen.
1: Ja.
0: Was Cecilia altijd zo blij met al die functies? Nou, want dat kost natuurlijk veel tijd.
1: Nou, om er heel eerlijk in te zijn, niet altijd. Hè. Ik bedoel, zeker in mijn baan als bestuurder was ik ook veel 's avonds op weg. Vergaderingen, MR-vergaderingen. Je was veel op pad. En ik wilde ook wel een bestuurder zijn die niet in die ivoren toren op kantoor zat, maar die ook gewoon in de scholen zichtbaar en herkenbaar was. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel teruggekregen bij mijn afscheid. Want ze memoreerden daar dat ze het heel erg mooi vonden dat ik ongeveer al van alle vaste medewerkers alle namen kende. Ja, want precies. Ik wilde gewoon op scholen zijn. Ja, ik wilde dus midden tussen de mensen instaan. Ik wil niet alleen besturen op afstand. Ik wilde er ook gewoon zijn. En ik heb altijd gezegd, als ik een besluit neem, moet het morgen in de klas beter worden. Als het in de klas morgen niet beter is geworden, heb ik een slecht besluit genomen.
0: Ja, nou, dat is wel een heel goede. die we met z'n allen goed in de oren mogen knopen. John, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Ja.
0: Dat gaat worden.
1: Ja, Mendocino, weet je, dat is een heel oud nummer. Ja, ik heb in die periode mijn vrouw niet gekend. Dus dat vond ik wel een hele mooie anker om deze hier te horen te brengen.
0: Ja, precies. Een ode aan Cilia.
1: Ja.
0: Daar komt het.

0: Dus als ik het goed begrijp, John, hebben Cilia en jij hierop gedanst.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat het nummer een ankerpunt was in de periode dat wij al jullie kennen in 1973.
0: Oké. En Cilia, jouw vrouw, ja. Die had ook een eigen baan? Of?
1: Ja, die heeft heel lang...
0: kinderen?
1: Ja, die is de eerste 10 jaar thuis geweest. Mm-hmm. En daarna is ze heeft ze gewerkt als gezinsondersteuner. De gezin die het gewoon moeilijk hadden, maar ook met kinderen erin. Dus in ieder geval om die gezinnen gewoon goed te ondersteunen. Ja, een soort praktisch maatschappelijk werk, zo moet je het zien. Hè?
0: Ja.
1: Vele maatschappelijk werkers praten, maar zij deed het. Hè? Dus ja. Zij stimuleerde het gezin om weer zeg maar, op de rails te komen.
0: Ja, precies.
1: En het mooie is dat Maaike ongeveer in dezelfde voetsporen treedt. Dus ja. Dat is ook leuk. Want,
0: dat is toch wel iets wat in de familie ingegoten zit.
1: Nou ja, uiteindelijk als je de loopbaan van Maaike bekijkt. Die begon als met terrencollege, met dierenverzorging. Later naar de CIO's. En uiteindelijk heeft ze gekozen om aan dit werk te gaan doen. Dus dan kun je ook zien dat je ergens een opleiding gaat, nooit een beetje waar terechtkomt.
0: Nee,
1: ik ben als verpleegkundige en ik had nooit bedacht dat ik bestuurder van onderwijs zou worden.
0: Nee,
1: precies. Maar dat gebeurt
0: en
1: dan soms.
0: En ook dat gestart vanuit de LTS.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En vanuit een, nou ja, toch wel een achterstandssituatie. Want uiteindelijk, een schipperskind was toch wel iemand die toch wel al vechtende knokken door het leven moest komen.
0: Ja, precies. Maar het is wel goed. Gelukt.
1: Heel gelukt, ja. Ik ben tevreden.
0: Ja, ja. John, jij hebt dus zo'n hoop bestuursfuncties ook gedaan.
1: En nog, hè?
0: En nog steeds. Wat doe je op dit moment?
1: Ik ben voorzitter van het present Midden-Zuid-Groningen. Ik ben voorzitter van Vlucht Voorwaarts en Assen. Dus wij koppelen maatjes aan statushouders om daarmee de integratie veel beter te laten slagen. Ik ben commissielid voor het CDA. We zijn nog bezig om een nieuw onderwijsconcept op Agora-onderwijs te introduceren in verschillende VO-scholen. Sint Martinus is een stichting die goede doelen ondersteunt. Die beheerde vroeger de salarissen van de nonnen die in het ziekenhuis hier werkt, in het Lucas ziekenhuis. En dat wordt belegd en dat geld kunnen we ten dienste brengen aan goede doelen.
0: Dus dat is nog geld dat... Van destijds, van de situatie dat hier het Lucas ziekenhuis...
1: Ja, maar die nonnen die hadden alleen maar kosten en inwoning. En die verdienden wel een salaris, maar dat salaris werd dus gewoon ingehouden. En dat werd dus ze belegd. En ik ben als tweede penningmeester verbonden aan dat bestuur.
0: En dat is een stichting hier van deze omgeving?
1: Ja,
0: of,
1: die stichting die heeft een doel om zeg maar, dus, sociale ondersteuning te bieden in het gebied... tot en met Ter Apel en tot en met zo'n beetje, denk ik, Hogezand ongeveer.
0: Ja.
1: En dat is hoe die stichting opereert.
0: Ja, nou er zijn natuurlijk altijd mensen die dit horen. Die denken, daar wil ik graag meer van weten. Kan dat?
1: We gaan in het eerste kwartaal van dit jaar gaan we een website lanceren. En dan kunnen met name instellingen daar gebruik van maken... We proberen dat zo in te richten dat niet iedere gelukzoeker bij ons terecht gaat komen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus bijvoorbeeld hebben we een tuin aangelegd voor Oldwolde. We hebben voor het Leger des Heils een keer een bus kunnen financieren. Dus dat soort projecten, daar moet je een beetje aan denken. Mm-hmm. Een beetje projectondersteuning van in het sociale domein.
0: Ah ja, precies. Ja. Ja. Goed. Nou, we gaan...

0: Na deze Franse chanson met Charles Aznavour gaan wij eens praten over jouw nieuwe functie. Want je bent onlangs voorzitter geworden van Senioren Groningen.
1: Ja.
0: Ja. Wat dreef jou om dat gaan te doen?
1: Of ja, dat te kwam, gaan doen? Nou ja, dat kwam zo op een pad. Ik werd benaderd en, om te kijken of dat wat voor mij was. En uiteindelijk moest ik eerst wel wennen dat ik zelf senior geworden was. Want daar heb ik me heel erg lastig een beetje van proberen te distancieren. Vandaar dat zover ben ik nog niet. Maar uiteindelijk zie je ook wel gewoon dat je dan wel die senior bent. En nou ja, als je dan nog inderdaad toch energie genoeg hebt en ideeën genoeg hebt om... Om senior Groningen echt al een tijdje zonder voorzitter zat. Gaat het mij aan het hart om te denken, ja, dat kan dus niet. Dat moet dus wel doorgaan. Dat is wel belangrijk. Hè, dat de senioren in deze regio goed vertegenwoordigd zijn. Zowel lokaal als in de politiek. Dus toen dacht ik, ja, dit kan er nog wel even bij. Nou, dat betekent wel dat ik op termijn toch wel aan andere van de functies, van de 6 functies die ik op dit moment heb, ga afstoten. Want uiteindelijk moet je ook wel keuzes maken. En nou ja, ondanks dat ik nog heel fit en vitaal ben, word je natuurlijk ook ouder. Dus dan moet je een beetje rekening mee houden dat je niet alle draden gespannen kunt houden. Nou ja, als je kijkt tot de relatie tot de politiek, denk ik dat het goed is dat we vanuit die functie de zaken doen. En het is ook mooi dat ik dat meeneem, wat er in de senioren beweegt. Want ik ben ook nog commissielid voor het CDA in de gemeente Westerwolde. Dus ja, dat neem ik dan ook mee, dat ik kijk van wat kan de gemeente dan doen voor die senioren lokaal. Zodat je er ook gewoon een breed perspectief zet. En ja, uiteindelijk is het zo, de senioren worden een steeds grotere groep in onze samenleving. Of we dat nou met elkaar leuk vinden of niet, maar daarin moet wel goed voor gezorgd worden. Want uiteindelijk zijn dat wel de mensen geweest die Nederland verder hebben opgebouwd. En nou ja, die zorg moet gewoon goed georganiseerd worden. En dan is het goed dat je daar goed in vertegenwoordigd wordt.
0: Krijgt de groep senioren wel voldoende aandacht in de politiek?
1: Laat ik zeggen dat iedere politieke partij, want ik heb al die politieke partijprogramma's al gelezen. En iedereen zegt er wel wat over. Hè? Maar uiteindelijk komt er heel weinig van in daadwerkelijk terecht. En dat is het toch vaak een soort een type van ondergeschoven kindje. En dat is wat ik dan denk wat beter zou moeten.
0: En hoe komt dat toch?
1: Ja, hoe komt dat toch? Omdat ik denk dat gewoon geen lokale prioriteit heeft. Als je ook nog eens ziet hoe de wereld in brand staat. En dat je ziet van wat ons iedere keer weer bezighoudt.

0: ja, dat dat gewoon op die manier weer van die agenda tafel verdwijnt. En dat er dan in de tijd van de prioriteitenlijstje, ja, de ouderen toch heel snel in de vergetelhoek dreigen te raken. Ja. Maar dat gebeurt ook voor de gehandicapten. Laat me ook zeggen, gehandicaptenzorg heb ik ingewerkt, moest ook altijd op de barricade om dat goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want aan ouderen, ja, of senioren, we denken dan altijd in termen van ziek, zwak en misselijk. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal.
0: Nee, helemaal niet. Dat zijn nog hele vitale mensen. Ik bedoel, als we nou, wij zitten hier nog samen aan tafel, allebei senior. Als we zien wat we hier nu aan het doen zijn en wat we samen nog voor die samenleving kunnen betekenen. Ja, het oud zijn van vroeger is niet meer het oud zijn van nu. En dat heeft een ander perspectief. Dus heel veel ouderen draaien nog in die samenleving als vrijwilliger. Dus ja, en laten we ook eerlijk zijn, een heel groot deel van de economie draait ook bij ouderen. Want een heel groot deel van de ouderen heeft het gelukkig wat beter als veel vroeger. Hè? En dat moeten we koesteren, dat we dat gewoon ook in stand houden. Want voor je het weet, wordt er ook weer politiek aangeknabbeld. En daar moeten we gewoon voor oppassen.
1: Ja. Wat zou jouw grote wens zijn voor de ouderen? Als jij nou naar jouw eigen gemeente kijkt, van wat zou jouw grote wens zijn voor de ouderen dat Westerwolde gaat doen de komende
0: jaren? Nou ja, als je dat ook gewoon landelijk politiek bekijkt, dat dan de lijn is van zo lang mogelijk thuis, dat je dan ook zorgt dat al die faciliteiten dat ook mogelijk maken. Hè? Dat dan ook een actieve activiteiten zijn vanuit de gemeente kunnen georganiseerd worden. Dat er voldoende steun- en hulpmomenten zijn. Dat bijvoorbeeld zo'n beweging als Wedde dat het lukt. Dat wat mij betreft in alle dorpen moet gaan ontstaan, niet alleen in Wedde. Daarin moet je dus denk ik een stichting als Present, dat je die als gemeente koestert om daar gewoon in te investeren, om daarmee het zo lang mogelijk thuiswonen mogelijk te maken. Mm-hmm. Want het is wel een mooi item om te zeggen, dit gaan wij politiek voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk moet je daar ook op investeren.
1: Ja. Deze vraag ga ik even niet stellen, want we gaan eerst naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
0: Ja, dat is Ramses Shaffi. Hè. Dat is zing, vecht, huil en bid. Ja, dat zijn dingen die bij mij passen. Want ik zing niet graag, maar ik ben altijd wel een vrolijk mens. Vecht, ja, ik heb wel in het leven moeten vechten. Huilen, natuurlijk. Iedereen heeft verdriet. En wij hebben ook verdriet in ons gezin meegemaakt en in de familie. Maar en ik bid, ja, ik bid regelmatig omdat ik actief katholiek ben. Dus dit nummer van Ramses past bij mij.
1: Ja, Ramses Shaffi.
2: Schuil ook achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet u weten, we zijn

slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht.

degene met zijn mateloze trots op zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet u weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

0: zeker niet zonder ons. He, senioren kunnen inderdaad niet zonder ons. Maar ook de maatschappij kan niet zonder.
1: Zonder senioren. Ja, en die zijn er nu eenmaal. En dan moeten we. En uiteindelijk maken we een heel actief onderdeel van de samenleving uit.
0: Ja, want senioren hebben aan de ene kant natuurlijk de hulp nodig. Maar van de andere kant hebben ze ook ontzettend veel te bieden. En hoe kun je nou in, bijvoorbeeld op gemeenteniveau dat goed bij elkaar krijgen? Dat dat matcht, dat dat ook zijn vruchten af kan werpen? Dan heb jij daar ideeën bij, John?
1: Nou ja, om in ieder geval altijd in gesprek te gaan. Hè? Dus ik zou zeggen, van, joh, laat senioren Groningen gewoon eens bij de gemeente aan tafel gaan zitten. Om eens te kijken van, hey, wat is hun gemeentelijk beleid? En te kijken van, en wat speelt er in onze achterban? En hoe kunnen we dan de aansluiting vinden? Hè? Want het gaat niet, hè, ook naar een gemeente toe is je heel gauw dat de burger tegenover de gemeente gaat. Nee, je moet het samen doen. Dus je moet samen met de gemeente gaan en kijken van, hey, wat kunnen we samen doen? Om daarin samen sterker te worden. Want eigenlijk, ja, ik zeg altijd in de samenleving, het woord zegt al, samen leven. En niet ik leef of jij leeft. Nee, wij leven samen. Dus je moet dat samen, moet je duidelijk versterken.
0: Ja, terwijl we toch echt in een individualiserende maatschappij zitten. Is dat op zijn retour?
1: Nee, nou, dat hoop ik. En als je kiest voor individu, is dat een keuze, zeg ik altijd. En dan moet je ook niet gek staan kijken als je als jij een keer een hulp nodig hebt en je wordt en je hebt heel erg individueel zelf geleefd, hè, dat je dan niet altijd gelijk de hulp krijgt van mensen. Hè. Dus als je zelf gewoon de hand uitsteekt, dan krijgt een ander ook de dan steekt de ander ook de hand naar je uit. Hè. Dus die verbinding die moeten wij gewoon beter gaan koesteren. Ik hoop dat die teruggaat. Als je soms kijkt hoe nog extreem mensen denken, hè, we hoeven niet verder te kijken als onze nieuwjaarsnacht. Hoeveel onvrede er nog in de samenleving ligt. En ook georganiseerde onrust. Ja, dat maakt me dat wel zorgen.
0: Ja, hè? Ja. En nou ben je dus voorzitter van Senior Groningen.
1: Ja.
0: Ga je dit soort gedachten en filosofieën ook meenemen in jouw bestuurlijke werk daar?
1: Ja, ik zal dat ook landelijk uitdragen. Ik zal dat regionaal uitdragen. En uiteindelijk gaan we denk ik ook in het bestuur nog eens even over kijken hoe kunnen we nog die betere aansluiting krijgen bij bij de gemeente, bij de lokale gemeenten. Ja. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja, want jullie zijn ook in de weer op landelijk terrein.
1: Ja, zeker. En uiteindelijk probeer je ook altijd items. Hè. Bijvoorbeeld, binnenkort ga ik naar Bunnik toe voor een bijeenkomst over de pensioenen. Dat is gewoon belangrijk dat we dat gewoon goed blijven volgen. Dat die pensioenen goed geregeld blijven. Niet alleen voor ons, maar ook voor de jongeren van de toekomst toe. Mm-hmm. Want ook daarin moeten wij als ouderen naar kijken naar die jonge lui toe.
0: Wat zou jij de luisteraars echt mee willen geven, John?
1: Wees wat liever voor elkaar. Luister beter naar elkaar voordat je een oordeel hebt. En zoek de verbinding op met de mensen waar je het minst makkelijk mee overweg zou kunnen. Want uiteindelijk maakt dat die samenleving moeilijker. Je kunt of met de rug naar elkaar toegestaan. En dit past me niet, dit bevalt me niet. Maar uiteindelijk moeten we samen leven, samen de gemeenschap dragen. En dat wat je kunt inzetten voor die samenleving. We zien ook steeds meer dat vrijwilligers afkalven in voetbalclubjes, dat soort dingen. En dan zeggen we ja, de voetbalclub die kan de leden niet meer krijgen. Ja, dat doen we maar zelf, hè. Dat de winkelstraten leeg komen te staan, doen we zelf omdat we allemaal individueel al die pakketjes thuis laten komen. Het is een keuze, maar klaag er niet over dat die winkels niet worden. Dus probeer dan ook eens te kijken naar jezelf. Dus reflecteer op jezelf als mens in deze samenleving. En dat zou ik de mensen mee willen geven. Probeer eens ook te reflecteren op jezelf.
0: Ja, precies. En daarnaast het naberschap.
1: Ja, dat naberschap, dat draagt de maatschappij. Dat kan niet anders. Ik bedoel, als je ziet hoeveel vrijwilligers er nu nog steeds ingezet worden, als die morgen wegvallen, dan valt echt Nederland stil. Dicht bij huis te blijven. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat professioneel doen. Maar als ik dan zie dat ons straatje doodlopende weg vol sneeuw ligt en onze buurman van de boerderij, die pakt even zijn shovel, die maakt het, is ook naberschap. Die zegt, jongens, ik zorg even dat jullie straatje schoonkomt. Weet je, het zijn maar kleine dingen, maar het kan zoveel goeds brengen.
0: Ja, en iedereen heeft twee handen.
1: Ja, en die hoeven niet altijd even recht te zijn. Maar als je ook andere dingen kunt doen, dus zet je talenten in. Mm-hmm. En maakt niet uit of je dat handig met een hand of mond of achter de diepmachine bent. Maar zet je in voor de samenleving met jouw talenten, wie jij bent. En dat denk ik, dat maakt je zelf een tevreden mens. Want ik denk ook dat een ander helpen je ook voor jezelf een heel goed gevoel geeft.
0: Ja. En dat zegt John van Meekeren dus. Ja. Die zoveel uren vrijwilligerswerk al achter zich heeft. En het zeker nog niet op zal geven in niet de komende plan. Jaren, als nee, het niet eventjes plan. Kan.
1: Als onze leraar mij de gezondheid laat die ik nu heb, en dat mag ik nog een tijdje uit putten, dan ga ik maar door.
0: Nou, dat is helemaal fijn. John, we gaan alweer naar het eindstip van deze uitzending toe.
1: Ja.
0: En ja, ik ga dus jou bedanken dat jij hier was. En ik ga Ronnie, onze technicus, bedanken dat hij weer aan de knoppen heeft gedraaid en geschoven. Dankjewel, Ronnie. En ik ga alle luisteraars van Oldambt en Westerwolde en grote omgeving ook bedanken voor het luisteren. En u weet het wel, bij RTV Go wordt uitgezonden op zaterdagmorgen van 9 tot 10. En het wordt herhaald op woensdagavond van 8 tot 9. En Radio Westerwolde gaat de uitzending uitzenden op dinsdag in de namiddag van 6 tot 7. Veel luisterplezier allemaal. En ik hoop volgende keer weer met een nieuwe gast hier aan tafel te zitten. Maar voor een nieuwe focus die we dan weer gaan richten. Dankjewel en we gaan luisteren naar het laatste nummer van John van Meekeren. En dat gaat worden, John.
1: Dat is het Ave Maria van de Marussia. Daar heb ik heel veel herinneringen aan. Zowel bij overlijden, bij familie als bij huwelijken werd het altijd bij ons in de kerk gezongen. En ja, dat emotioneel, op het moment dat ik erover praat, denk ik, ja, dat emotioneel is een mooi nummer.
0: Ja, Ave Maria.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: En die zegt weer goeiedag tegen al die muziekliefhebbers die weer aan de radio zitten. Mooi dat jullie er zijn. Wat gaan we vandaag doen in Muziekarchief? Nou, we gaan terug naar 89 en gaan dan ook even een stukje van 90 en 91 zo in de loop der tijd meenemen. Daar hebben we straks muziek van Lisa Stansfield, we hebben Wendy en Lisa, we hebben Concrete Blonde, we hebben Pat Benatar en Seal komt ook voorbij. Natuurlijk hebben we de vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf ergens in het programma. En in het midden van het programma de muzikale tv-tips. En in de cover gaan we even een telefoonnummer bellen. Maar daar hebben we straks veel meer. Ik zou zeggen, blijf lekker aan uw toestel, blijf lekker meegenieten van een muziekarchief.

En dan beginnen we dus met de Engelse zangeres Lisa Stansfield. Die presenteerde ooit het Engelse kinderprogramma Razzmatazz. In 1983 richt ze samen met haar schoolvrienden Andy Morris en Ian Devaney de groep Blue Zone op. Succes hebben ze alleen in de omgeving van Manchester. En in 1989 neemt de band met het productieteam Cold Cut het nummer People Hold On op. En dat wordt een grote hit. Daarna krijgt Lisa Stansfield een solocontract aangeboden, maar die Morris en Devaney die blijven haar componisten, muzikanten en producers. En samen scoren zij een hit met All Around the World. Begin 1990 wordt het zelfs een nummer 1 hit hier in Nederland.

0: keer.
1: Lisa Stansfield als opener van een muziekarchief voor vandaag. All Around the World was de titel. Uit 1989, zoals gezegd. In april 1989 verscheen de single It's the First Time van Lois Lane. En dat was na My Best Friend, de tweede single van hun debuut solo studioalbum, moet ik zeggen. De zussen Suzanne en Monique Kleeman schreven de tekst samen met Evert Abbing, die ook de muziek voor zijn rekening nam. De band Lois Lane werd trouwens opgericht in 1984 door Monique, samen met haar toenmalige vriend Tijn Tauber en die Evert Abbing. En later kwam oudere zus Suzanne er ook bij. En als finalist van de Grote Prijs van Nederland kregen ze in 1987 een contract bij WEA Records. En de eerste single die daaruit gebracht werd, heette Break It Up. Dat bleef steken in de tipparade. Maar een groot succes voor Lois Lane kwam natuurlijk met de titelsong van de film Amsterdam. Maar ondertussen stopt dat platenlabel WEA en zet Lois Lane dus zonder contract en brachten ze My Best Friend eigenlijk eerst uit in eigen beheer. Maar door het succes ook overal kregen al gauw een paar platenmaatschappijen interesse en zo tekenen ze dan een contract bij Polydor Records. En daar brachten ze dat studioalbum uit, de debuutalbum op. En daar staat dus ook officieel dan ook deze plaat op. It's the First Time.

The First Time. Dit waren de dames van Lois Lane en ze zijn nog steeds actief. Dat brengt ons wel bij de cover voor vandaag. Ik zei al een telefoonnummer daarin, 634-5789. En dan staat er officieel achter nog tussen haakjes Soulville USA. En dat is een klein grapje van de componisten daarvan. Want dat is eigenlijk de bijnaam van de Stax Records Studio in Memphis. En dat grapje was een beetje omdat Motown Records, de grote soul toestand natuurlijk in Amerika, die had als bijnaam Hitsville USA. Dus dat was het. Degene waarom dat Soulsville USA erachter geschreven moest worden. Het werd trouwens gedaan, die grap, en het hele nummer werd geschreven door Eddie Floyd en Steve Cropper. En zij waren daarvoor dan weer geïnspireerd door het nummer Beachwood 45789 van de Marvelettes uit 1962. En die twee singeltjes worden ook wel eens een keer door elkaar gehaald, omdat die nummers zoveel op elkaar lijken. Het nummer werd voor het eerst opgenomen in 1966 door de soul-legende Wilson Pickett. En hij deed dat voor zijn album The Exciting Wilson Pickett. En als single bereikte het in Amerika de eerste plaats in de Black Hitlijsten, zoals die tijd nog genoemd werden, en de 13e plek in de Hot 100. Later zouden ook Otis Redding en Eddie Floyd er onder andere covers van opnemen, want zo heten ze dan natuurlijk, ook al heb je hem meegeschreven. Wilson Pickett was trouwens met 634-5789 ook te zien in de bekende film Blues Brothers 2000. En de coverversie voor vandaag is afkomstig van niemand minder dan Tina Turner samen met Robert Cray. Zij nam het op als deel van haar Break Every Rule TV special, en waarin ze samen met zanger en bluesgitarist Robert Cray dus haar versie zingt van een aantal klassieke soul nummers. Later verscheen het op single en verscheen het ook op haar album Tina Live in Europe uit 88. En die versie die bereikte dan weer hier in Nederland de top 40 en wel de 15e plek als hoogste notering. Daar gaan we ook eerst naar luisteren, naar 634-5789 van Robert Cray en Tina Turner. En daarna dezelfde titel van de originele artiest Wilson Pickett.

En dan nu het origineel.

0: 6345789, dat is mijn nummer. Nou, het is niet helemaal waar, het is gewoon een fictief telefoonnummer. En bovendien was het in de jaren 60 waarschijnlijk. Hebben ze ook in Amerika de nummers allemaal een beetje uitgebreid. Maar goed, tot zover de cover voor vandaag. Want we luisteren naar eerst Tina Turner en Robert Gray. En daarna het origineel van Wilson Pickett van het mooie telefoonnummer.
1: Dit is Muziekarchief.
0: En dan gaan we verder met Wendy Melvoin en Lisa Coleman. Die kennen elkaar al sinds de kindertijd in Los Angeles, waar hun ouders werkten als sessiemuzikanten. En die namen natuurlijk vaak de kinderen mee naar de studio toe. Zo werkt dat in zo'n gezinnen. Wendy groeide meer op met de jazzmuziek en Lisa meer met de klassieke muziek trouwens. En Lisa Coleman werkte vanaf 1979 samen met Prince. En vanaf 1984 doet ook die Wendy Melvoin mee in de band van Prince. Als in 1986 Prince het de tijd vindt om zijn groep op te doeken en een andere pad te nemen en andere muzikanten erbij te nemen, gaan Wendy en Lisa samen als duo verder. Ze debuteren in de Nederlandse top 40 met het nummer Waterfall. En ook de opvolger Sideshow wordt hier een hit. 1989 is hun succesvolste jaar. En daar zitten we nu in wat muziekarchief betreft. Ze hebben dan namelijk twee top 10 hits hier in Nederland. Lolly Lolly en deze Are You My Baby.

En dat is de titel natuurlijk ook. Nee, dat zijn Wendy en Lisa, of eigenlijk dit waren Wendy en Lisa. En zij brengen natuurlijk de invloeden van Prince duidelijk mee in hun muziek. En laten we dan ook maar naar de man zelf toe gaan. 1990 brengt Prince namelijk zijn 12e studioalbum Graffiti Bridge uit. En dat is de soundtrack van de gelijknamige film. Bijna alle nummers werden natuurlijk door Prince zelf geschreven en geproduceerd. En het album kreeg vooral zeer goede kritieken. In de film zien we trouwens de hoofdrollen voor Prince, Morris Day en Ingrid Chavez. En van het album worden 2 tracks uitgebracht als single New Power Generation en Thieves in the Temple. En in de laatste nummer is de mondharmonica van Lester Chambers te horen. Die speelde dat niet live mee tijdens de opnames van Prince in de studio. Want daarvoor gebruikte Prince namelijk een sample uit het nummer I Can't Stand It uit 1967 van die Chambers Brothers. Thieves in the Temple zou ook in onze top 40 terechtkomen. Daar stond het 6 weken genoteerd en bereikte de 5e plaats.

0: wat een rampspoed. Thieves in the Temple Tonight van de Gravity Bridge album van Prince. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Nou, het is een behoorlijk lijstje geworden eigenlijk wel. En zeer afwisselend. Vanavond op NPO 1 natuurlijk om 9 uur het Eurovisie Songfestival. De finale rechtstreeks vanuit de Wiener Stadthalle in Wenen. En op de BBC 2 hebben ze maar heel weinig van. Die zenden dat natuurlijk ook allemaal uit. 10 minuten voor 12 een LGBTQ+ hit at the BBC. Met opnames van sterren als George Michael, Boy George, Freddie Mercury, Beth Ditto en Barry Manilow. Dan gaan we naar de zondagavond toe. 8:45 op VRT 1. De Pommelien Thijs in de Afwasdoom. Verslag van de concerten van deze succesvolle Belgische zangeres in de Afwasdoom in Antwerpen. Op BBC 2 om 11:00 Later with Jules Holland. Start van een nieuw seizoen met optredens van onder andere Niall Horan, Squeeze Tomorrow alias Aurora en Tom Rowlands van The Chemical Brothers. En verder Aja Monet en Get Down Services. Dus weer een hoop lekkere onbekende bandjes. Tenminste wat ons betreft, maar dat is dan wel weer de ontdekking waard. Gaan we naar de maandagavond toe. 8:15 op ARD. Udo Rebel, rockstar en icoon. En dat is een documentaire van 90 minuten maar liefst over het leven van, en de carrière en de betekenis van Udo Lindenberg, die 80 jaar geworden is, of binnenkort wordt. Ik ben het even de datum even kwijt, maar goed. Wij gaan ondertussen door naar de dinsdagavond. VRT Canvas, 10 minuten. Nee, 15:15. Zeg ik nou allemaal? 9:15. Dat is de tijd. 9:15. De Michael Jackson Story, deeltje 3. Resurrection heet hij. En dat gaat over zijn dood. En terwijl hij plannen had voor een grote comeback. Het is trouwens, ik zeg het elke week, een herhaling. Wat eerder al uitgezonden is op de BBC. Woensdagavond NPO 1, 8:55. De Musical Awards Gala 2026. Met de uitreiking natuurlijk, maar ook met diverse optredens. Daarom nemen we even mee. En dan hebben we de meeste tv-tips voor de vrijdagavond. Meestal hebben we dat voor de zaterdag, maar nu voor de vrijdagavond. We beginnen op NPO 3 om 8:55. Holland zingt Hazes. Met André en Roxane Hazes natuurlijk, maar ook Jeroen van der Boom, Mart Hoogkamer, Snelle, Xander de Buzonier, Numida en Danny de Munk. Dan diezelfde zender, maar om 10:50. Delton's Dream. Dat is een beetje een bijzondere uitzending. Documentaire waarin Delton Harris, de winnaar namelijk van de X-Factor UK, die werd 4 jaar lang gevolgd. En daar is te zien hoe die worstelt met zijn carrière, maar ook met zijn seksualiteit en zijn mentale gezondheid. En wat hij allemaal meekrijgt als winnaar natuurlijk. Niet op dezelfde zender. BBC 2, een uurtje later, 11:40. Radio 1's Big Weekend, met het concert van Fatboy Slim als opener van dat Big Weekend Festival. Dan Arte, 9:15, dus je moet even terug in de tijd dan. De Gypsy Kings, die komen dan ook voorbij. En ik heb ook nog 20 minuten voor 11 Shakira met haar tour. Nee, die Oral Fiction tournee uit 2006-2007. En dat zijn dan ook wel weer herhalingen. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: Ja, en die gaat het met je hebben over de groep Concrete Blonde. Die komt oorspronkelijk uit Los Angeles en ze begonnen hun carrière als Dream Six. En later werd dat The Dreamers. En die bandnaam, Concrete Blonde, die werd bedacht door R.E.M.-zanger Michael Stipe. En bandleden van Concrete Blonde zijn zangeres Jonette Napolitano, gitarist Jen Menke en drummer Harry Ruskakov. En die laatste werd in 1990 vervangen door Paul Thompson. En dan denk je, hey, die naam ken ik. Hoop ik voor je, want dan ben je een echte kenner. Want dat is een ex-lid van Roxy Music. Samen nemen zij het album Blood Lettering op, met daarop de single Joey. En het nummer gaat over het leven van een alcoholist.

Joey, I'm not angry anymore. Concrete Blonde zong dat allemaal in 1990. We gaan verder met Iggy Pop. En die kennen we vooral hier in Nederland natuurlijk van de single Lust for Life. En zijn opzienbarende optreden daarmee in Top Pop destijds. Maar hij was ook succesvol met zijn band The Stooges. Zijn samenwerking met David Bowie is natuurlijk vermeldingswaardig. En verder had hij andere solo-hits met onder andere Passenger en A Real Wild Child. In 1990 brengt hij zijn 9e solo-album uit, Brick by Brick. En daarvan verschijnt op single het nummer Candy. En dat is een duet met Kate Pearson. En dat is dan weer de zangeres van de B-52's. Die kennen we hier in Nederland waarschijnlijk van het nummer Love Shack, Cool Good Stuff en natuurlijk Meet the Flintstones. Iggy Pop zei ooit dat met Candy dat hij daarmee 1 goede popsong in zijn hele carrière had geschreven. Gewoon degelijk, goed, netjes nummer. Nou, gaan we naar luisteren dan. Hier is Iggy Pop en dame Kate Pearson. En hier is Candy.

0: geschiedenis van...
1: Met Alarm schrijft deze keer van 18 mei 1991. Toen werd er gekozen voor Pat Benatar met A True Love. En Pat Benatar, die kennen we natuurlijk van die hele grote hits Love is a Battlefield, maar ook van Invincible. En doen we even een stukje van haar carrière tot dusver. Ze werd op 10 januari 1953 als Patricia May Andrzejewski in de wijk Greenpoint in Brooklyn, New York geboren. Haar vader was een Poolse immigrant en haar moeder kwam uit Ierland. Pat Benatar studeerde eerst operamuziek. En op haar 19e trouwde ze al met haar jeugdvriend Dennis Benatar. En die naam hield ze aan als artiestennaam natuurlijk. Ze studeerde dus naast haar werk zing ze ook nog in diverse gelegenheden in de nachtclubs tot aan musicals. En in 1977 wordt ze ontdekt tijdens een talentenjacht in New York. In 1978 tekende ze een contract bij Chrysalis Records en ze debuteert dan met het album In the Heat of the Night. Met daarop haar eerste single hit hier in Nederland en die heet It I Need a Lover. Daarna verschijnen nog enkele albums en heeft natuurlijk die succesnummers die ik net al noemde. En ze krijgt diverse Grammy-onderscheidingen. In 1991 verschijnt het gelijknamige album van onze alarmschijf True Love van Pat Benatar. Dat is een combinatie van covers en originele zogenaamde Jump Blues nummers. En ze nam het op met haar man en gitariste Neil Garialdo en drummer Myron Krombacher, toetsenist Charlie Gariano en bassist Chuck Dominanco, percussionist Lenny Castro en The Room Full of Blues blazers. Sexy. En die gaan we allemaal horen in True Love. En dat is een heel ander nummer dan dat we van haar kennen in Love is the Battlefield. Luister maar eens. Pat Benatar.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: Ja, die is nog bij je tot aan het volle klokuurtje, zou ik maar zeggen. En we hebben nog... we gaan even naar het Engelse plaatsje Paddington. En daar komen vele beroemde mensen vandaan. Maar één daarvan is de zanger Seal. Zijn vader is een Nigeriaanse immigrant en zijn moeder is afkomstig uit Brazilië. Tot zijn vierde groeide hij trouwens op bij een blank pleeggezin. Vervolgens woont hij een tijdje bij zijn moeder, daarna een tijd bij zijn vader. En op zijn 15e verlaat hij het huis. Na de middelbare school studeert hij architectuur en een opleiding tot ingenieur. Maar zijn muzikale carrière begint in 1989... als hij demo-opnames naar platenmaatschappijen gaat sturen. En dan volgt in 1990 natuurlijk de top, zeg maar, op dat moment, als hij zanger is van de Adamski hit Killer. Zijn eigen solo-debuutsingle is Crazy van zijn debuutalbum. En dat komt in datzelfde jaar 1990 uit. En dat wordt dan in januari 1991 een nummer 1 hit. En dan moet er weer een opvolger komen. En dat wordt de tweede single van dat album. Dat brengt hij uit op 1 april 1991. En heet Future Love Paradise.

Future Love Paradise. Van Seal was dat. En dan gaan we muziekarchief afsluiten met de Amerikaanse singer-songwriter Crystal Waters. Zij had in de zomer van 91 een nummer 1 hit hier in Nederland met A Gypsy Woman, She's Homeless. Een nummer dat ze schreef samen met Neil Conway. En Crystal Waters komt uit een muzikale familie. Haar moeder Ethel was in de jaren 40 een succesvolle zangeres en actrice. Haar vader was een jazzmuzikant en haar oom was saxofonist bij de groep MFSB van Philadelphia Records. En tijdens haar werk kreeg Crystal via een neef van een collega, ja, zo kan het lopen, een contract bij een opnamestudio als achtergrondzangeres. En daardoor komt ze in contact met de producers team Basement Boys. En samen bedenken zij dan weer de combinatie van house muziek met invloeden van jazz en blues muziek. En dat is allemaal te horen op dit nummer. Gypsy Woman, She's Homeless. En daarmee sluit de muziekarchief af. Tot de volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: na het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
4: Hi, I'm Max Connolly and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

De kalender laat zien dat het zaterdag is en de klok 12 uur. Dat betekent tijd voor Stewtime bij RTV Go, de lokale omroep van het Oldambt. Begonnen aflevering 472 vandaag met Roy Hall en zijn Three Alley Cats song. Hall schreef het lied samen met Jimmy Rule en nam het op 2 augustus in 1956 op en het werd in september van dat jaar uitgebracht. Wij vonden de uitvoering op het album The Beyond Essential van Roy Hall en dat werd dan weer uitgebracht op het AMB label. Vandaag in deel 1 weer een album van de week en deze week is die van de Mount Vales en hun Path of Totality. Onze twin song in het eerste uur draagt de titel Just One Time, maar we draaien er wel twee. En we gaan weer een rondreis maken in ons blok On the Road 2. En waar we naartoe gaan, ik zou zeggen, blijf luisteren, maar dat doe je natuurlijk sowieso. Want als vaste liefhebber van dit programma weet je wat je de komende twee uur te wachten staat. En we hebben ook nog nieuw werk van onder andere Mike Richmond en Randy Barnes. Zei ik net nieuw werk? Dat geldt ook voor de groep die we nu laten horen. American Blonde. De groep wordt omschreven als Delta-born, rock-raised and country at heart. Wel, dan heb je precies wat nodig is om gedraaid te worden in dit programma's Stewtime. De bandleden zijn de zussen Neda en Tinka Morris, Pete Horn, Zach Dickerson, Will Garrett en Lincoln Paris. Hij is gast en bespeelt de orgel. En laatstgenoemde, samen met een van de zussen te weten, Neta Morris, zij schreven de song en de band nam het vervolgens op. En hoe dat klinkt? Hier is American Blonde en hun Mississippi Moon Song.

Ze is afkomstig uit Letterkenny in County Donegal. En dan zijn we natuurlijk in Ierland. En ze kwam op 17 april jongstleden met haar nieuwe single Whiskey and Me. En de single is dan het resultaat van een verbroken relatie. En heeft misschien vanwege de whisky, denk aan de Tennessee Whiskey Song van Chris Stapleton, een beetje een vleugje van zijn destijds geschreven single en ook uitgebracht. En de dame in kwestie, dan heb ik het over Mariah McCormack en haar prachtige stem. Ze schreef het lied op een middag in haar achtertuin. Deze true story met wat blues en country rock. En nogmaals, de titel Whiskey and Me. En dat brengt ons bij ons album van de week. The Mont Vale's Path of Totality. 21 maart was het dat dit album werd uitgebracht op het Free Dirt Record label. De spotlight dus op dit album. En achter dit album gaan schuil het duo Sally Bewes en Molly Rochelson. Zij vormen het duo The Mont Vales. En deze artiestennaam verwijst naar The Mountain Valley, het gebied rond Knoxville in Tennessee, waar beiden zijn opgegroeid. Overigens wonen en werken ze met z'n tweetjes nu vanuit Cincinnati. In hun tienerjaren raakten de beide dames elkaar kwijt, maar vonden elkaar terug in 2019 en zijn sindsdien muzikaal onderweg. Zo kwam in 2019 hun album Heartbreak Summer Camp uit, gevolgd door Born Strangers. En zoals gezegd, 21 maart jongstleden verscheen hun derde album Path of Totality, wederom geproduceerd door Mike Elo Lopinto. Het album ontstond tijdens de Amerikaanse tournee van het duo in 2024, die samenviel met een zonsverduistering. En de dames genieten met zonnebril van dit natuurverschijnsel op de cover van het album. Dit pad van de totaliteit, of ook wel zonsverduistering, wordt dan vervolgens letterlijk, zowel letterlijk als metaforisch, een rode draad voor dit album. Teksten gaan over politieke onrust, burgerprotesten, spiritualiteit en persoonlijke transformatie. Waar wil ik je bij de eerste kennismaking van dit album naar laten luisteren? Wel, straks The Plains of Ohio. Maar we gaan eerst naar de veelzeggende titel World of Trouble.

Na twee tracks van ons album van de week, The Path of Totality van de groep The Man Veils, wil ik graag je aandacht vragen voor nieuw werk van het al aangekondigde Mike Richmond. Hij is medeoprichter van de band Love Tractor en dat gebeurde allemaal in Athens in Georgia in het voorjaar van 1980. Ondertussen solo gegaan en zijn soloalbum Without an Audience zal op 12 juni aanstaande uitkomen op het Strolling Bones label. En het lied Small Southern Towns liet ik je enige weken terug al eens horen. En nu is er You Are Not Alone. En straks dus het hele album. Het nummer wordt door Richmond omschreven als, en ik citeer, een abstract gedicht over een zoektocht. You Are Not Alone.

You Are Not Alone kon je luisteren naar I Ain't Leaving. Een song die qua titel, inhoud en beleving, als je naar de versregels hebt geluisterd, prima past bij dat You Are Not Alone. Het is nieuw bluegrass werk van Randy Barnes. En deze single kwam onlangs uit op het Mountain Fever label. En ik kijk wel uit naar hoe het album er straks uit gaat zien. En niet alleen qua layout, maar natuurlijk ook luisteren naar de muziek en de teksten. En als we dan toch aan het kijken zijn en we kijken naar de klok, dan zijn we aangekomen bij onze eeneiige twin song Just One Time, aangeleverd door Pieter Groenhagen. Just One Time is een single geschreven en als eerste opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Don Gibson. Het nummer werd uitgebracht in februari 1960 en bereikte nummer 2 in de Billboard Hot Country Single hitlijst en nummer 29 in de Billboard poplijst. Met andere woorden, a kind of crossover song. De single werd later uitgebracht op Don Gibson's album Look Who's Blue. Wij laten vandaag de uitvoering van The Rocking Birds horen. En zij namen het op in 1992 voor hun album The Rocking Birds Volume 2. En twee jaar eerder, in 1990, namen Mark Knopfler en Chet Atkins het op voor hun album Neck by Neck. Hier is onze eeneiige twinsong, Just One Time.

0: Just One Time. We draaiden hem zelfs twee keer, zei ik al, bij de inleiding van het programma. Onze twin song van Pieter Groenhagen. Op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je live naar dit programma Stew Time bij de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. En mocht dat een keertje niet lukken, weet dan dat je ons ook kunt volgen via www.rootsparadise.com. En wil je reageren op dit programma? Doe dan iets naar info@rtvgo.nl ter attentie van dit programma Stew Time. En iets, zei ik, wel, dat kan natuurlijk van alles zijn. Een opmerking, een aanvraag, iets rond bijvoorbeeld je on-the-road moment waar we zo meteen naartoe gaan, als je ook eens een idee hebt. En voordat we het on-the-road moment met je gaan doornemen, eerst even de concertagenda. Morgen zondag 17 mei in Amen de Amer, het Red Limo Quartet. En op vrijdag 22 mei in Groningen de Oosterpoort kun je genieten van C.W. Stone King. En ik sluit ook af met die bekende vrijdag, de 22e, terug naar de Amer in Amen. Dan is daar te gast de band J. Vagabonds. En dan nu naar ons on the road moment. De kaart van Amerika. Jawel, hij lag weer op de tafel bij onze souschef. Hij stippelde voor deze week de volgende route uit. We starten de rondreis in LaGrange. En dat ligt in Texas met de groep ZZ Top. De song staat op hun album Tres Hombres. En daarna zetten we de reis voort met Eileen Rose en de band The Holy Rack. En hun uitvoering laten we horen van het lied Looking Back Texas. En dat is dan weer te vinden op het in april 2023 uitgebrachte album Luna Turista. Het laatste deel van de reis is onze reisleider Mike Lennon. Hij mixt zijn country met Tex-Mex, rockabilly en rock. Van het album Psycho Man hoor je straks zijn Scottsdale City Song. Wij starten de motor. Jullie doen de riemen vast om te genieten van de roadtrip van de souschef.
1: Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Onze rondreis eindigde dus in Scottsdale City. En het is fijn te weten dat daar pretty girls zijn. Wat ook fijn is om te weten, 29 mei aanstaande komt het nieuwe album Dream Chaser van Willie Nelson uit op het Sony Legacy label. Wij wilden niet zo lang wachten en daarom het vooruitgeschoven lied vandaag meegenomen om je te laten genieten van nog steeds een heerlijke Willie Nelson, Dream Chaser.

Niet alleen dromen najagen, een dream chaser, maar je droom ook leven, zou ik willen zeggen. Heeft Willie Nelson zeker gedaan en doet hij nog steeds. Ben benieuwd naar het volledige album. Zoals gezegd, 29 mei aanstaande is het beschikbaar. How Can I Miss What I Never Had wordt de laatste van deel 1 en is van Don Williams. Te vinden op zijn album The Cellar Tapes. Graag tot na 1 uur voor deel 2 van je lunch hier bij RTV Go.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stuwtime met Martin van der Laan.
3: Hi, I'm Max Connolly and this is Stuwtime with the best in Americana, roots and country music.

Terug bij Stiltime, je muzikale lunch die elke zaterdag tussen 12 en 2 wordt uitgeserveerd bij de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. Tot 2 uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton met daarin mooie Americana, roots en country muziek. En als eerste van het laatste uur een oudje. Je hoorde Robert Gordon met zijn 1978 Red Cadillac and Black Mustache Song. Het voornemen om muzikant te worden ontstond bij deze Gordon tijdens een zomerkamp in 1962... toen hij op aandringen van zijn broer daar het lied Lonely Teardrops zong. Zijn rock'n'roll carrière begon in 1964... toen hij op 17-jarige leeftijd de band The Confidentials oprichtte. Hij overleed in 2022 op 75-jarige leeftijd. En dit lied, Red Cadillac and Black Mustache, die haalden wij van zijn album uit 1978. Kwam uit op het Private Stock label en draagt de titel Fresh Fish Special. In deel 2 nog 2 tracks van ons album van de week, Path of Totality van The Mont Vales. Een mooie twinsong met als titel The Last Old Shovel. We brengen ook weer ons eerbetoon aan de history of Dutch country music en nieuw werk van onder andere The Cousins Project, Crandall Creek en als het allemaal gaat lukken ook Phil Hooley. Via een luisteraar werden we op het spoor gezet van Stella Lefty. Zangeres, singer-songwriter, geboren in Illinois, maar woont en werkt vandaag de dag vanuit Los Angeles. Haar single Boston bevat nagespeelde delen van een compositie waarbij de oorspronkelijke opname niet is gebruikt. Het is geleend uit Stick Season van Noah Kahan, van wie het origineel op 8 juli 2022 verscheen als digitale single op het Mercury Records / Republic Record label. Overigens gaf deze Kahan toestemming voor het gebruiken van zijn lied. Dus daarover hoeft niet te worden gekibbeld en ook geen lawsuits worden gehouden. Hier is Stella Lefty en haar Boston Song.

Tot zover Stella Lefty en haar treinreis naar Boston. En dat brengt ons bij ons eerbetoon, The History of Dutch Country Music. Ja, en daarin hebben we of een man, dan wel een vrouw of een band waar we de spotlight op richten. Vandaag doen we dat middels twee titels die de zin vormen: Puerto Rico Flowen, She's Smiling to Me. Je hoort straks eerst het laatste deel, gezongen door Mark Lavender van zijn album The Greatest Country Songs. En deze Mark Lavender is een singer-songwriter, geboren in Den Haag, en is nog steeds actief als producer, en vormde samen met zijn zus Caroline het country en western duo Lavender Blue. Uit Volendam komt de song Puerto Rican Flower. Het is te vinden op het album Blood Meridian uit 1973 van Theo Scherpenzeel, die we beter kennen als Spex Hildebrand. Hier is hij samen straks met zijn Living Room Band. Ik zou zitten zeggen genieten. Ja, zeggen zitten. En ja, dan krijg je die verspreking natuurlijk, hè. Geniet van ons eerbetoon.

Van ons eerbetoon aan de Dutch country scene naar een ander eerbetoon. Op 18 oktober 2024 kwam het New West label met een tributealbum, een eerbetoon aan David Olney. Olney overleed aan een vermoedelijke hartaanval tijdens een optreden op het podium van het 30ste Songwriter Festival in Santa Rosa Beach in Florida in 2020. Diverse artiesten hebben aan het tributealbum meegewerkt, waaronder Janis Ian. De titel van het tributealbum: Can't Steal My Fire, The Songs on David Olney. En Janis Ian die nam het gevoelige She's Alone Tonight op voor dit album.

Op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je naar het live gepresenteerde programma Stewtime bij RTV Go. Maar ik kan me voorstellen dat je dat soms niet kunt redden. En dan laat ik je bij deze weten dat je ook kunt luisteren via www.rootsparadise.com. En wil je dan eens reageren op het programma, dan doe je dat via info@rtvgo.nl ter attentie van Stewtime. Ja, we draaien veel nieuw werk in het eerste, maar ook nog in het tweede uur. Maar helaas kunnen we natuurlijk niet alles laten horen. En daarom doen we even een greep in de CD-releases. Op het Blue Elan label kwam Villain Era van Indiana Raimi uit. En op 8 mei jongstleden het man en vrouw duo White Horse met het album All I Want of It Is All. En dat kwam uit op het Six Shooter record label. Op 12 mei van dit jaar kwam Kevin Farts op het Scene Sign label met zijn country love song. Coleman Jennings, hij bracht uit op het Big Load record labels een country and western album The Lead You Home. En de laatste die ik wil noemen kwam in eigen beheer uit, een bluegrass album A Nighthawk van Jared Walker. En dat brengt ons bij onze twin song met de algenoemde titel The Last Old Shovel. Elton Delmore en van de Delmore Brothers, hij schreef onze twin song en zij namen het in 1945 op en brachten het in dat jaar ook uit op het Trio Music label. Het zou later worden gecoverd door onder andere Joe Mullins met zijn Ramblers, maar ook The Lovin' Brothers namen het op. Wij gaan het laten horen van zangeres Phyllis Boyens, ook bekend als Phyllis Liptak. En zij was een Amerikaanse folkzangeres en ook actrice. Haar muziek hoort thuis in de mountain music genre. En die kennen we dan ook weer beter misschien als the Appalachian music. Hier is het verhaal over een geliefde die naar haar laatste rustplaats wordt gebracht. De partner wijkt niet van haar zijde, totdat de laatste schep zand op haar graf is gelegd. The Last Old Shovel.

Tot zover de Twin Song over The Last Old Shovel. En dat brengt ons bij een ander blokje. Elke week album van de week. The Mon Vales, Path of Totality. Het Free Dirt label bracht het uit op 21 maart jongstleden. Alle 12 songs op dit album vloeiden uit de pen van Sally Buse en Molly Rochelson. Want zij gaan schuil in dit duo The Mon Vales. Ze nemen alle vocalen, gitaar en banjo-partijen voor hun rekening en worden bijgestaan door Mike El Pinto, Mary Meyer, Aaron Goodrich, Eddie Dunlap en Jesse Noah Wilson. Het is een album geworden met wortels in the folk en the country, maar de dames maken ook wel eens een uitstapje. Op het album ligt de focus op de teksten. Soms korte gedichten, soms levensechte verhalen worden voor het voetlicht gebracht door deze twee heerlijke stemmen van Sally en Molly. Personen uit hun teksten zie je al luisterende naar de muziek voor je ogen tot leven komen. Bijvoorbeeld een vrouw die vecht tegen een gaspijpleiding in het lied Plains of Ohio dat we in deel 1 lieten horen. Of een grootmoeder die naar Joegoslavië reist in Our Lady. En wat dacht je van een rebelse student van een bijbelschool in het lied Loud and Clear. Voor mij is dit album, Path of Totality van The Mon Vales, een album voor de jaarlijst. Ik weet, we hebben nog wat maanden te gaan, maar ik heb hem alvast genoteerd. Ik hoop dat jij hem ook gaat ontdekken. Je hoort straks Hellbent on Colorado, wat zoveel betekent als ik ben vastbesloten om naar Colorado te gaan. Nou, ik niet, ik blijf voorlopig nog even hier. Maar eerst is hier een verhaal over dat het leven on the road niet altijd gemakkelijk is. Nee, je moet je aanpassen. Soms heb je ook te maken met overwerk. Hier zijn de Mon Vales en hun overtime song.

Tot zover het voorstellen van het album Path of Totality. Deze week ons album van de week waar we de spotlight op richten. En die is van de band Veils. En ik zei al bij het verhaal, het is één van de albums die ik zeker voor de jaarlijst ga meenemen. En ik meen het oprecht wanneer ik zeg dat je de rest van dit album ook eens gaat beluisteren. En dan gaan we ons opmaken voor een ander project, en wel The Cousins Project. Een samenwerking tussen Christina Stijkos en Steve Maywan. En ze zijn, zoals hun artiestennaam al doet vermoeden, familie van elkaar. Neef en nicht met in dit geval gezamenlijke overgrootouders. Op 19 juni aanstaande komt hun album Child of the Hills uit op het Thunder Ridge label.

Cousins Project en hun Traveler's Song. Vandaag wat extra aandacht voor een subgenre in de country en western muziek, de Western Swing. De Western Swing ontstond in de jaren 20 van de 20e eeuw. Swing en andere jazz-elementen werden verweven met oude, meestal uit Texas en Oklahoma afkomstige muziek, maar ook met de polka en de volksmuziek meegenomen door de emigranten uit Europa. Kenmerkende instrumenten in de Western Swing zijn de elektrische gitaar, de steelgitaar, de pedal steelgitaar en de viool. En later worden ook blaasinstrumenten gebruikt met deze reden. De danszalen werden steeds groter en de bands moesten dus meer volume produceren. De snaarinstrumenten bleven overigens wel vaak de meeste solopartijen spelen. Bekende namen uit de Western Swing zijn Bob Wills en zijn Texas Playboys, The Light Crushed Doughboys, Tex Williams, The Sons of the Pioneers, Spade Cooley en zo zou ik nog even door kunnen gaan. Voor vandaag meegenomen Bob Wills en zijn Texas Playboys en zij spelen Time Changes Everything. Ja, hoe waar? Maar eerst Spade Cooley en zijn You Can't Break My Heart Song.

Spade Cooley en Bob Wilson en Texas Playboys met mooie western swing muziek. You can't break my heart and time changes everything. Hebben we net geluisterd naar western swing? Hier is een bekende persoon uit die western scene, de cowboy. Phil Hooley, die zingt erover. Van zijn album Everything We'll Ever Need is hier zijn cowboy dreaming song.

De laatste van vandaag komt uit eigen land, van het album Halt and Stall van Edwin Jongerijk, uitgebracht op het Marista-label, halen we het lied Offscheid. En Offscheid is in het Engels officieel Goodbye. En dat was het lied dat Steve Earle daarvoor uitbracht. Maar Edwin is onder andere groot fan van het werk van Steve Earle. En daarom kwam ook dit erop te staan met deze streektaalvertaling, deze grunniger tekst. Namens de souschef zeg ik, heb een mooi weekend en een goede week. En onze volgende date die is op zaterdag 23 mei om 12 uur precies, hier weer bij RTV Go. Zoals gezegd, Edwin Jongerijk en Marlene Bakker. Offscheid.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Het is de derde single afkomstig van het album War uit 1983. En het is voor deze band het meest politiek gerichte nummer wat ze ooit hebben uitgebracht. De tekst beschrijft namelijk de problemen en de situatie in Noord-Ierland. En het nummer is geschreven door de gitarist van de band, The Edge. En hij had het gitaarloopje bedacht. En ook het thema voor de tekst van dit nummer. En door een ruzie met zijn vriendin en twijfels vanwege zijn eigen schrijfkwaliteiten moest hij echt zijn frustratie kwijt en ging hij een stuk muziek schrijven. En daar is dit resultaat van. Bono die heeft verder nog de tekst verder uitgewerkt. En zo ontstond dit nummer. En dit was in de beginperiode van de carrière van deze band. Een van de grootste hits wat ze destijds hebben gescoord. En wat nog even noemenswaardig is, is dat het nummer in de tijd als hij live werd gespeeld. Dan vertelde Bono altijd aan het begin van het nummer van This is not a rebel song. This is a Sunday, a bloody Sunday. Daarmee bedoelde ze van dat het geen protestlied is van een zogenaamde rebel song. Mocht niet gedraaid worden in de jaren 80 op de Britse radio. En ze wilden toch wel wat promotie voor dit nummer. En er waren een aantal mensen die toch wel vonden dat een rebel song was. Zoals die denk ik zelf ook wel bedoeld. U2 hoor je Sunday Bloody Sunday. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk hier op Groningen 1. Want Plaatwerk is het programma waar je de komende 2 uur naar gaat luisteren. En Plaatwerk is tevens het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de laatste single van Ilse de Lange draaien. Cat Stevens komt voorbij, evenals de Bee Gees, Garland Jeffries, Marco Borsato, Paul McCartney, Kerstin Oort, Nickelback, Les Humphries, Singers, Procol Harum, Mooi Wark, Leo en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan. En geniet bijvoorbeeld van de volgende zangeres. Ze begon ooit als achtergrondzangeres in de band The Poppies. En ging later solo. Ik heb het over Fern Ginney. Hier is ze met Groove Me. Plaatwerk.

is muziek waar je echt vrolijk van wordt. Dat noemen ze ook wel veel good music. Cat Stevens hoorde je en Matthews and Son. Daarvoor de laatste zing voor Ilse de Lange. Leuk nummer trouwens. En Get It Right. We begonnen met een nummer uit 1979. Is eigenlijk nooit echt een groot hit geweest in Nederland. Maar werd wel heel veel gedraaid in de discotheek in de jaren 80. Fern Kinney hoorde je en Groove Me. En we gaan door hier in Plaatwerk met muziek uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Hier zijn de Bee Gees en...

Het is een van de solo-hits van Paul McCartney en Hope of Deliverance. En daarvoor draaiden we Marco Borsato samen met Ali B. En wat zou je doen? En ja, er zal een discussie zijn van of je nog muziek moet draaien van Ali B. op de radio na zijn veroordeling. Maar goed, hij gaat nog in hoger beroep, dus u weet, komt er nog iets anders uit. En ik vind ook dat je de muziek los moet laten daarvan. Want ja, het gaat gewoon om de muziek zelf en wat je daarvan vindt. Maar goed, daar kunnen de meningen over verdeeld zijn uiteraard. Daarvoor Colin Jeffries en Matador. En begonnen met de Bee Gees en het mooie nummer Staying Alive uit de film Saturday Night Fever. Door in plaatwerk nu met een Duitsstalig plaat van Kerstin Ott en Wegendier.

Het nummer heette eigenlijk oorspronkelijk Battle of New Orleans en was destijds in de uitvoering van Johnny Horton. Echt een country song was dat. Maar het was eigenlijk hetzelfde nummer. Hij werd opnieuw uitgebracht door de Les Humphrey Singers. En dat werd een hele grote hit wereldwijd. Het is een Duitse band trouwens, Les Humphrey Singers. Je zou denken van, hoe kan dat dan? Want de zanger van de band, Les Humphreys, is een Engelsman. Maar hij woonde destijds in Hamburg. En heeft daar toen die band opgericht. Samen met een aantal Duitse muzikanten. Daarvoor draaiden we trouwens Nickelback en How You Remind Me. We begonnen met Kerstin Ott en Week in Dier. En door in plaatwerk nu met een klassieker van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Thank you.

Het is een Belgisch-Portugese zangeres. En in 1979 had ze een enorme hit in zowel Frankrijk als België met het nummer Bananasplit. 2 miljoen verkochte singles in de tijd. En in 1981 scoorde ze ook in Nederland haar grote hit. Eigenlijk het enige nummer waar we haar van kennen hier. En die draaiden we zojuist hier in plaatwerk. Amoureux solitaire van Leo. Daarvoor mooi werk en wie gewoon naar huis. En we begonnen met Procol Harum. A Wider Shade of Pale. Zo dadelijk is het even tijd voor het nieuws. En daarna zijn we terug met deel 2 van plaatwerk. Dus hou hem gewoon hier. De laatste die we draaien is van David Bowie. En This Is Not America. Tot zo.

0: 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

Het was de derde en laatste single afkomstig van het debuutalbum van deze band. Die heet Outlanders d'Amour. In 1978 kwam die uit en van dat album kwamen onder andere de nummers... even kijken, Roxanne en Can't Stand Losing You. Ja, die stonden dus beide op dat nummer. We hebben het natuurlijk over de Police. En het nummer is geschreven door de zanger van de band Sting. Alleen dat deed hij al toen, toen hij nog bij zijn vorige band zat, Last Exit. Hij heeft het iets aangepast en ja, toen uitgebracht samen met de Police. En dat was in de tijd een groot succes. So Lonely dus. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. En ja, komende uur kun je daar nog naar luisteren hier op Groningen 1. Het Plaatwerk is een programma van de grootste hits en de leukste gauw houden. En wat heb ik dit uur voor je in petto? We gaan zo dadelijk draaien. De laatste single van Fleming en Meteor, Dusty Springfield, komt eraan. Evenals Johnny Guitar Watson. Dr. Hook, Arne Jansen zie ik staan. Evenals Shaka Demons en Pliers. The Whispers, Kane, Mungo Jerry, Boney M gaan we iets van draaien. De Bende van Buffalo Bill. En nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits. En leuke gauwhouden die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een van de hits van The Boss. Oftewel Bruce Springsteen. Hier is hij met Tougher Than The Rest. Plaatwerk.

0: Het is een nummer wat uitkwam in december 1968 en het werd een van de grootste hits van het jaar 1969. Ze had inmiddels had ze al behoorlijk wat hits op haar naam staan. Ze heet Dusty Springfield, maar ze had de bijnaam in de tijd van The Queen of White Soul. En je hoorde Son of a Preacher Man. En daarvoor draaiden we muziek van dit moment, Fleming and Meteor. En niet nodig, we begonnen met Bruce Springsteen. En dat heet Tougher Than The Rest. En het is tijd geworden voor Johnny Guitar Watson en A Real Mother For Ya.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that cold? Be a damn sight cheaper, just a good. Start riding a bike.

is een Jamaicaanse reggae- en dancehall-duo. Bestaande uit een DJ genaamd Chaka Demus en een zanger Pliers. En ze heet dan ook Chaka Demus en Pliers. En het nummer kennen we natuurlijk van de Beatles. In 1993 was dit een hit in Nederland voor Chaka Demus en Pliers dus. En Twist en Shout. Daarvoor draaiden we trouwens Arne Jansen met Zeggensmeisje. Dr. Hook zat daar weer voor met Baby Makes a Blue Jeans Talk. En begonnen met Johnny Guitar Watson. It's a Real Mother for You. En een van de dansvloervullers van de jaren 80 is toch wel deze. The Whispers, hier zijn ze met It's

nummer. Hij stond 3 weken lang nummer 1, Mungo Jerry en In the Summertime. Daarvoor Kane en Damn Those Eyes stond op het debuutalbum van Kane uit 2000. As Long As You Want This, zo heet dat album. En ja, het nummer is geschreven door Dinan Woesthoff zelf. En hij is ook heel erg trots op dit nummer, omdat hij vindt dat het echt een liedje is. Daarvoor trouwens The Whispers en It's a Love Thing. En we gaan door in plaatwerk nu met een van de hits van Boney M en Going Back West. I was

0: Bloorkop.
1: De bende van Buffalo Bill, een grunnige Bloorkop. Daarvoor Boney M. en Going Back West. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En ik hoop dat je dan weer tijd vrij kunt maken om te luisteren naar dit programma. De laatste is van Alexander Curly en I'll Never Drink Again. Tot

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Je laat het weten met Amor. Hoorde je hier? Op Jong en Wild. Het is 9 mei. Net iets over 6. Week 19, jaargang 6. Seizoen 6 en aflevering 256.
1: En de grote vraag van vandaag, hoe is het met Yuri?
0: Ja, daarna gaat het goed.
1: Vorige week ben je hier natuurlijk...
0: Was een beetje ziekjes.
1: Beetje, hè?
0: Beetje,
1: ben je natuurlijk compleet over de toeren weggegaan na het eerste uur bij het nieuws.
0: Ja.
1: En was Julian gelukkig die heeft het overgenomen.
0: Dankjewel, Julian.
1: En ik gok dat jij het afgelopen weekend goed bent doorgekomen en afgelopen dinsdag 5 mei hebt gevierd. Dus hoe zit je er nu bij?
0: Ik had een... Inderdaad, een goed weekend gehad, lekker rustig, niet zoveel gedaan. En toen dacht ik met 5 mei, ja, dan kan ik wel weer.
1: En dat heb je dan ook gedaan?
0: Dat heb ik ook gedaan.
1: Waar ben je geweest?
0: Emma.
1: Russo gezien?
0: Russo gezien.
1: Zelfs nog mee op de foto, zag ik.
0: Met Russo op de foto geweest.
1: Ja, en hoe brak was je woensdag?
0: Op een schaal van 1 tot 10, een 12, denk ik.
1: Dus net weer fit?
0: Ja, net weer fit. Ja. En dat is me goed ook.
1: Ja, maar je hebt vanavond je eigen feestje.
0: Want wij hebben vanavond een groot feest.
1: Nou, groot feest wil ik niet zeggen.
0: Om 8 uur zijn we klaar en om 8:30
1: begint
0: ons feest.
1: Ja, ja.
0: Ik vier samen
1: ons
0: met
1: ons feest,
0: mijn,
1: ja, maar niet mijn feest, hè? Jouw feest. Hey, met jouw vrienden.
0: Ja, ja, ja, want wij
1: omdat
0: zijn allemaal 30,
1: 45 zijn geworden.
0: Allemaal 30, lang niet zo. 30 zijn geworden, of moeten worden dit jaar, geven wij een groot feest. Het is geen uitnodiging, dus als je luistert, het is geen uitnodiging.
1: Ik wil de tijd en de locatie wel Project X.
0: Nee, dat doen we niet.
1: Zeg, over teaser gesproken, heb je meegekregen afgelopen week dat de Rolling Stones een album hebben opgenomen?
0: Oh, nee.
1: En die hebben, want jij vertelde net nog dat de bankzitters komen met een nieuw nummer. Een beetje geteased via een USB-stick.
0: Ja.
1: Rolling Stones hebben het de afgelopen week een beetje geteased met over LP's of zo. Rare LP's.
0: Oké. Okay.
1: En Madonna is ook terug. En daar gaan we nu naar luisteren. Met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love, hoorde je.
1: En je moet wagen, want het is best wel warm.
0: Het is best wel warm, ja. Het is ook vandaag 21 graden, lekker zonnetje.
2: Nou, beter dan afgelopen week.
0: Ja, nou, afgelopen week is prima toch op sommige
2: dagen. Nee, ik vond me koude maandag en dinsdag. Wanneer was dat, ja?
0: Ja, kan.
2: Nee, van het weekend was wel lekker. Mooi in de tuin bezig geweest, daar ben ik lekker verkleurd, beetje bruin. Ja, we hebben ons item natuurlijk.
0: Ja, jongens, Centrum van Spoor en Winschoot is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteit er allemaal op stapel staan, check dan even de socials of app even met Aad of met Drens via het nummer 0611920677 of stuur even een DM'tje.
1: De nieuwe theatertour van Daniel Logus komt naar Staatskanaal. En dat gisteren, maar ook vanavond. Je checkt dan snel of er nog een kaartje is.
0: Een rock night vanavond in Café Carambol. En de deuren zijn open om 9 uur.
1: Dance Floor Dictators in Staatskanaal. Straks en dat in Fox met verschillende DJ's. En vanaf 10 uur voor je geopend.
0: De Best of CCR komt naar het noorden. En staat zo dadelijk op de planken van de klinker.
1: Een Hollandse avond tijdens de Hemelvaartfeest in Bellingwolde op 15 mei. En dat met verschillende Nederlandse artiesten.
0: Hemeltjesfeest in de Drieborg met de Fragment en DJ Dennis. En dat op zaterdag 16 mei in de tent daar.
1: De nacht van de Nederpop All-Stars is er in Staatskanaal. En dat allemaal op 16 mei in Geert Thijs.
0: Eviever, de ABBA Tribute Band, komt naar Emmen en wel op 16 mei in het Atlas Theater.
1: De dag van het park in Winschoten op zondag 17 mei. En daar is deze dag dan ook van alles te doen.
0: En 22 mei pubquiz in Sportbar de Dribbel. En aanmelden kan, let op, via aanmelden@sportplazavlagtwedden.nl.
1: Adele Project, ook weer een act uit The Tribute. Je kent het wel, het tv-programma komt naar de klinker. En dat op zaterdag 23 mei.
0: En Van Berenstein in Veendam heet 23 mei Kees van Amstel welkom. En dat betekent lachen deze avond. Oh,

0: Game, Bioscoop en Spotify Top 5.
1: Ja, en dan gaan we naar onze Game Top 5 zoals je van ons gewend bent. En onderaan de lijst vinden wij de Mario Kart 8 Deluxe Party. Deze is voor de Nintendo Switch.
2: Op nummer 4 in deze lijst van de meest verkochte games, Super Mario Galaxy 1 plus 2. En deze speel je op de console van de Switch.
1: Ja, super. Op nummer 3 vinden wij Tomodachi, A Life and Living Dream. Voor de Switch 2, sorry.
2: Op nummer 2 Mario Kart World. En ook deze speel je op de Switch 2.
1: En op nummer 1 deze week Pokémon Pocopia. En deze is voor de Switch 2.
2: De Bioscoop Top 5 van deze week, week nummer 19.
1: Onder de lijst vinden wij de film Lee Cronin's The Mummy.
2: Op nummer 4 de film The Drama.
1: Op nummer 3 Project Hail Mary.
2: Op nummer 2 de Super Mario Galaxy Movie.
1: En op nummer 1 de film, ik denk Michael.
2: Ja. Waarom denk je het?
1: Weet ik niet.
2: Staat er toch?
1: Ja.
2: Waarom denk je het dan?
1: Het zou Michael kunnen zijn.
2: Niet meegekregen dat de film van Michael Jackson uit is gekomen?
1: Nee.
2: Nee, dat krijg je van... We gaan naar
1: de Spotify Top 5 van week nummer 19. Onder de lijst vinden wij Robert van Hemert met Donnie met Moet Dat Nou.
2: Op nummer 4 gezakt. En we hadden eigenlijk misschien wel gedacht gehoopt dat het richting een zomerhitje zou gaan.
1: Het wordt de zomerhit.
2: Justin de Wild, cheerio.
1: Op nummer 3 vinden wij ADF Ronnie Flex met Punta Cana.
2: Deel Kleine, Samuel Welten doen het samen met Maak Me Nou Niet.
1: Wat was Maak Me Nou Niet Gek.
2: Maak Me Nou Niet Gek.
1: En op nummer 1 deze week Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij.

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Ja, jij hebt mij, Kevin en Roxy Dekker.
2: Wist je dat je?
3: Juri, ja, wist je dat? Dan moet ik even goed lezen, want de tekst is een beetje vervaagd op mijn blaadje.
1: Oh, moet ik het dan lezen?
3: Nee, het gaat goed, want okay. Het is echt mijn wist je dat je? Een anonieme donateur heeft het stadsbestuur van Osaka goudstaven ter waarde van miljoenen euro's geschonken. De gulgever wil dat de Japanse miljoenenstad het geld gaat gebruiken om de verouderde waterleidingen te repareren. De gedoneerde goudstaven wegen 21 kilo en zijn in totaal, schrik niet, 560 miljoen yen, oftewel ruim 3 miljoen euro waard. In november kreeg het Bureau voor Waterbeheer in Osaka bericht dat de waarde van de goudstaven voor een specifiek doel moet worden ingezet. Het repareren van de vervallen waterleidingen in de metropool. Het is een duizelingwekkende hoeveelheid, zei burgemeester Hideyuki Yokoyama donderdag tegen de verslaggevers. Het aanpakken van de verouderde waterleidingen vereist grote investeringen, dus ik kan niet genoeg benadrukken en bedanken voor deze donatie. Yokoyama zei de wens van de gulden donateur te zullen inwilligen door het geld dat de goudstaven opleveren aan dat doel te gaan besteden. De anonieme geldschieter is niet de enige die bezorgd is over de stand van het waternetwerk van Osaka, dat met bijna 3 miljoen inwoners de derde stad van Japan is. In een jaar tijd had de stad te maken met maar liefst 92 lekken in het waterleidingsnetwerk, meldt persbureau AP. Het overgrote deel van de Japanse infrastructuur werd aangelegd tijdens de enorme economische groei na de Tweede Wereldoorlog. In Osaka vond de stedelijke ontwikkeling eerder plaats, waardoor veel van de vitale infrastructuur ernstig verouderd is nu. Of de anonieme bijdrage in de vorm van goudstaven het probleem in één keer zal oplossen, is zeer de vraag, want schrik niet, in totaal moet er voor 259 kilometer aan leidingen worden gerenoveerd. Per 2 kilometer aan renovatie kost dat alleen al, naar schatting zo'n 2,74 miljoen euro.
1: Mooi.
4: Mooi.
3: Meldt het AP. Maar het is toch leuk dat iemand 21 kilo aan goudstaven over heeft en zo even 560 miljoen yen doneert.
1: Ja, waarom heb ik dat niet?
3: Het was een leuk verjaardagsfeestje voor jullie geweest vanavond. Kruidwagen vol met
1: goud.
3: 21 kilo.
1: Mooi.

0: Groove Theory, Clooney met One Question. En daarvoor hoorde je Rudimental met Love You More. En dan nu het laatste sportnieuws met...
1: Bij het thee zetten. Wat lief. Lekker. Kopje thee.
2: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er en wat is er loos en wat zit er allemaal aan te komen. Omdat het de laatste rondes in de Nederlandse Eredivisie zijn, gaan alle wedstrijden komende 2 weken gelijktijdig. En dat betekent voor dit weekend morgen alle wedstrijden om 16:45 worden gespeeld. En dan springen eruit Feyenoord tegen AZ, Ajax tegen Utrecht, Groningen tegen NEC. En volgend weekend zijn alle wedstrijden dan om 14:30 en ook op de zondag. We zijn onder 4 wedstrijden onderweg in de Premier League. En je tunt nu in voor de aftrap City tegen Brentford. En morgen kijk je er om 3:00 nog naar Forest tegen Newcastle. Om 17:30 kun je nog intunen voor West Ham tegen Arsenal. En maandag dan nog Tottenham tegen Leeds om 21:00. En woensdag City tegen Palace, ook om 21:00. 3 wedstrijden zijn ze dan in Spanje onderweg. En daar trappen we as we speak af. Atletico tegen Celta. Bedankt. En dan ben ik even helemaal van apropos. Morgen check je dan in de La Liga Bilbao tegen Valencia om 16:45. En jawel, dames en heren, om 9:00 morgenavond El Clasico. En dat betekent Barça tegen Real. En volgens mij kan Barcelona kampioen worden, toch?
3: Barça. Barça.
1: Ben je ook Barça fan of van Real?
3: Sí, señor. Barça.
1: Ik ook Barça.
3: Ja, Barça.
1: Ook in Duitsland zijn er al 10 teams in actie gekomen. En je doet je scherm nog aan voor Wolfsburg tegen Bayern. In de Bundesliga wordt dan afgesloten dit weekend met Mainz tegen Berlin om 19:30. Na de eerste Formule 1 Grand Prix sinds lange tijd weer in Miami vorige week zijn de coureurs nu even vrij. Goh, want ze hebben ook zoveel gedaan. Maken ze zich dan op voor de volgende strijd op het circuit van Gilles-Villeneuve in Canada op 24 mei. Daar is de race, en net als de vorige keer, ook weer om 10:00 in de avond. Alleen, vorige keer stond hij om 10:00 gepland, maar door het weer werd hij om 7:00. En natuurlijk veel atletiek de komende weken, net als wielrennen en natuurlijk Europese finales de komende weken. En dan gaan we richting juni, en dat betekent de start van het tennistoernooi Roland Garros en natuurlijk het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada.
4: Ja, ik ben het met je eens.
1: Oké, dan is het goed.
4: Aandacht even jou.

0: Lady Gaga met Shape of a Woman. En daarvoor hoorde je, was dat niet Rozen en Blaadjes?
1: Ja.
0: Van Christian D. en Lassa.
2: Jong en Wild. Nieuws.
3: Onze rubriek in het jongerenradioprogramma van Welzijn Westerwolde met info die belangrijk en informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Univé is de eerste verzekeraar in Nederland die dekking biedt tegen cyberpesten. De dekking wordt toegevoegd aan de woonverzekering en is bedoeld voor slachtoffers van cyberpesten, cyberstalking en of reputatieverlies. De verzekeraar meldde eerder deze maand al dat het deze stap zou gaan nemen, maar het nieuws bleef onderbelicht toen een publicatie in het AD op een zaterdagochtend cyberpesten kan diepe sporen nalaten bij slachtoffers, zeker bij jongeren. In 2026 zijn dat vormen van schade die we als verzekeraar niet zomaar meer buiten beschouwing kunnen laten, zegt Erik Dokter, manager verzekeringsbedrijf bij Univé. Bij reputatieverlies kan bijvoorbeeld een deskundige worden ingeschakeld. Die kan mogelijk beledigende of schadelijke berichten op het internet verwijderen of misschien wel corrigeren, legt Dokter uit. Dat soort kosten kan Univé voortaan dan gaan dekken. Psychologische hulp kan jaarlijks tot een totaal van €2000 worden vergoed voor slachtoffers van cyberpesten of cyberstalking. Dokter zegt daarover, en als een deskundige in het ernstigste geval adviseert dat een leerling het beste van school kan veranderen, vergoedt de verzekering ook de direct daarmee samenhangende kosten, zoals inschrijving en de nieuwe schoolboeken. 620.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn zeker één keer slachtoffer geweest van online bedreiging en intimidatie. Vooral onder jongeren is cyberpesten een groot probleem dat veel emotionele en psychologische schade kan aanrichten. Ondervind jij hier nou hinder van? Ben je er bang voor? Heb je het meegemaakt? Ben je er op dit moment slachtoffer van? Praat erover met iemand die je kent, thuis, op school, je mentor, een goede vriend, vriendin, of bezoek het jongerencentrum.

0: These Are The Days, een nummer van Audion featuring Ruby Prufford. En het brengt ons bij...
1: Throwback Saturday.
2: Ja, wat gebeurde er op deze datum in het jaar 1987? En welk nummer hoort hierbij? Het Eurovisie Songfestival in 1987 was het 32e Eurovisie Songfestival en vond plaats op 9 mei in het jaar 1987 dus. In Brussel, België. Het programma werd gepresenteerd door Victor Lazo. Van de 22 deelnemers landen won Ierland met het nummer... Even kijken hoor, er zit een krasje doorheen, dus ik kan niet zo goed lezen. Volgens mij is het Hold Me Now.
3: Yeah.
2: Uitgevoerd door Johnny Logan, die ook het Eurovisie Festival in 1980 voor Ierland won. Dit liedje kreeg 172 punten, 13,5% van het totale aantal punten. Met 141 punten werd Duitsland tweede, gevolgd door Italië op de derde plaats met 103 punten. En dan is het wel logisch waar we nu naar gaan luisteren natuurlijk, naar dat nummer van Johnny Logan met Hold Me Now.
4: Don't close your eyes.

0: Throwback Saturday. Het Eurovision Festival nummer Johnny Logan met Hold Me Now.
1: Hij heeft hem jaren later weer een keer gewonnen, hè, die man?
0: Echt?
1: What's Another Year of zo, geloof ik. In mijn hoofd.
0: Mm, okay.
1: Muziekje, dingetje, hitster.
2: Ome, duo's pot.
1: Ja, welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro... en natuurlijk wel gezond en snel op tafel. Voor deze week hebben we... gegrilde aubergine met granaatappelpitjes en yoghurtsaus. Aubergine in de hoofdrol dus deze week van 9 mei. Grillen geeft een diepe, rokerige smaak die perfect samengaat... met de gekruide yoghurtsaus en zoete granaatappelpitjes. Maar wat hebben we dan nodig als ingrediënten? Je hebt nodig 2 aubergines, 3 eetlepels olijfolie... 1 teentje knoflook, 100 gram Griekse yoghurt, 10% vet alsjeblieft... 1 theelepel komijnpoeder, 1/2 theelepel korianderpoeder, 60 gram granaatappelpitjes. Benodigdheden: een grillpan, dat is alles. Je snijdt de aubergines open, de olijfolie eroverheen, het knoflookje, de yoghurt met de aangemaakt met de komijnpoeder en de korianderpoeder. Daarna aftoppen met de granaatappelpitjes en ik zeg: eet smakelijk.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: je met Make You Fight.
1: Hoe kom ik aan mijn trekker?
0: Ja, inderdaad. Een top 3 met de nieuwe series en of films die je checkt. En echt even waard zijn op de verschillende streamingdiensten voor de aankomende maand april. Mei, juni. Week nummer 19. Op Amazon Prime vind je op nummer 1 Citadel seizoen 2. Jack Ryan Ghost Warp 2. En op 3 Temptation Island Benelux seizoen 1.
2: Kanaal Plus komt met op nummer 1 The Widow Killer seizoen 1. Op nummer 2 Snoepjes seizoen 1. En op nummer 3 de film Strange Darling.
0: Ja, dan gaan we naar Disney Plus. Op nummer 1 vinden we The Punisher, One Last Kill. Op nummer 2 vind je Rival seizoen 2. En op nummer 3 vind je Welcome to Wexham seizoen 5.
2: HBO seizoen 9. Op nummer 1 Rick and Morty. Op 2 Hex. En dan alweer seizoen 5 van deze serie. En op nummer 3 het eerste deel van Echte Reizigersvrouwen.
0: Ja, door naar Netflix vinden wij op nummer 1 Man on Fire seizoen 1. Op 2 vinden wij Superjuffen in de Jungle. En op nummer 3 vinden we My Dearest Signorita.
2: Pathé komt met op nummer 1 de film Nachtwacht, het kristal van het kwaad. Op 2 Ellie de olifant. En op nummer 3 Murder at the Embassy.
0: Op Sky Showtime vinden wij op nummer 1 Bukonia. En op nummer 2 vinden wij Dutton Ranch seizoen 1. En op nummer 3 vinden we The Black Phone 2.
2: Videoland komt met op 1 Terrifier 3. Jachtseizoen Most Wanted seizoen 3 op nummer 1. En op 3 Kees Vlodder seizoen 1.

0: Ja? Ik dacht, die Jan die gaat hem afkondigen.
1: Nee, want het is mijn itemje, dus jij gaat afkondigen.
0: Oh ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. We hebben net geluisterd naar Becky Hill met Hands on Me. En daarna hoorde je Marshmallow en met Boots and a Ballad.
2: De Piet Piraat van de week. Zeg maar,
1: Don Mercedes.
2: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
1: Don Mercedes, zoals gezegd, is het pseudoniem van Robert, oftewel Rob van Bommel. Hij is een Nederlandse zanger en geboren in Utrecht op 12 januari 1941. Hij had tegelijk met Bonnie Sinclair in het voorjaar van 1976 in Nederland en in België een Nederlandstalige hit met het nummer Rocky. Oorspronkelijk een Engelstalig nummer uit 1975, geschreven door Jay Stevens en uitgevoerd door Austin Roberts. De Mercedes-versie was opgenomen naar aanleiding van een in 1976 eerder verschenen Duitsstalige versie van Frank Farian en die was uitgebracht als een crossover hit in Nederlandstalige landen. Het arrangement van die versie werd grotendeels overgenomen. Mercedes timmerde vanaf de jaren 60 aan de weg en trad op met begeleidingsgroepen The Driftin' Five, The Improvers en His Benz. In 65 haalde hij de Nederlandse top 40 met Zomaar een Soldaat, een vertaling van de Engelse protestsong Universal Soldier van Buffy St. Mary. Hoewel Mercedes muziek bleef uitbrengen, zou het ruim 10 jaar duren totdat hij opnieuw de hitparades haalde. Met Rocky reikte hij op 12 juni 1976 tot de nummer 1 positie in de destijds 2 hitlijsten op de nationale publieke popzender, oftewel Hilversum 3. Nu dus NPO 3 of 3FM, hoe je het ook wilt noemen. De Nederlandse top 40 was dat dus en de nationale hitparade. Onze Piet Piraat voor deze week is dan ook niemand minder dan Don Mercedes met Rocky.

0: Wat is over boeken, hè?
1: Wat is over boeken. Becky Hill, Hands on Me, hoorde je eerst en nu net... Bella Kay met Promise was dit. Becky Hill wel gehoord, hè?
0: Ja, dat klopt ja. Allemaal goed.
2: Fake News Flash.
0: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? De Amerikaanse tech-ondernemer Brian Johnson neemt tientallen supplementen per dag en raadt dat ook aan op social media. Johnson is een zogenaamde biohacker. Iemand die gelooft dat je kan ingrijpen in de biologie van je lichaam om langer te leven. Je kan online tal van dure programma's vinden om je lichaam te optimaliseren. Maar volgens experts is zelden goed onderzocht wat het effect is van je tientallen pillen tegelijk neemt. Even kijken hoor, maar volgens de experts is zelden goed onderzocht wat het effect daarvan is, sorry. Biohacking is nu heel erg populair online met de video's die 100.000 views halen. Het betekent dat je ingrijpt in je eigen biologie om fitter te worden en om langer te leven. Dat idee van een langer en gezond leven wordt ook wel longevity genoemd. Dat is het. Biohacking gaat van eenvoudige gewoontes zoals beter slapen, gezond eten en bewegen tot meer vergaande experimentele ingrepen. Maar er is een duidelijk gevaar. Het probleem is dat de biohacking verhaal veel organisaties, bedrijven en zelfverklaarde experts op de wetenschap vooruitlopen. En dat dus helemaal geen onderzoeken zijn geweest of het nou wel gezond is om al die pillen te nemen of juist niet. Dat allemaal innemen kan namelijk tot overdiagnose, valse positieve en onnodige behandelingen. Laat je dus goed voorlichten voordat je wilt beginnen aan deze supplementen cocktails. Ja, ik hou er niet zo van.
1: Het wordt wel heel erg gehyped, hè, de laatste tijd.
0: Ja,
1: om dat te gaan doen, dat te gaan nemen.
0: Ja, ik ben er niet zo van.
1: Nee, ik
0: hou ik niet, hoor, van pilletjes nemen. Of
1: vitaminepilletjes. Nee, ik ben verplicht, hè. Sinds ik wat heb gehad, ben ik verplicht natuurlijk aan de pilletjes.
0: Maar
1: nee, maar dit soort gekke dingen, die supplementen. Kijk, dat je een keer een poedertje neemt of zo. Zo'n shakey, dat is nog tot daar aan toe. Maar dit gaat gewoon over verschillende tientallen pillen per dag, joh.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is er niet onderzocht. Dus ik zou er gewoon mee oppassen als je er tegenkomt op Insta, TikTok, Snap.
0: Ik heb wel, ik gebruik wel vaak vitamine C bruistabletjes.
1: Ja, als je ziek bent of sowieso al.
0: Soms sowieso.
1: Ik slik wel een vitamine C.
0: Zoals 6 mei ochtends heb ik, dan drink ik ook even zo'n buistabletje.
1: Ja, nee, ik slik wel een vitamine pilletje per dag. Ja, zeker.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Mag ik vragen waarom jij ineens je hoodie over je kop hebt getrokken?
0: Dat vind ik lekker.
1: Je klaagt dan net nog over warmte.
0: Ja.
1: Je hebt straks je eigen feestje, hè? Je wordt er niet weer ziek.
0: Nee, ga luisteren naar Bakermat. I love

0: Armat, I Love Life hoorde je hiervoor. En net hoorde je Nothing Hurts Like You van Jaromila.
1: Studiebreekje.
2: Welke tip hebben we voor je om je studie en of huiswerk makkelijker en of zen te maken? Er komen natuurlijk nog toetsen en examens en weet me wat allemaal aan. Dus denk aan ons wanneer we zeggen... We hebben natuurlijk de afgelopen uitzendingen stilgestaan bij allerlei tips over hoe jij je studeren of huiswerk maken beter zou kunnen doen, makkelijker zou kunnen doen. En hier gaan we natuurlijk vrolijk mee door, want ieder mens en dus ook iedere school of studieganger is anders en heeft daarbij andere tips en tops nodig om het allemaal wat leuker te kunnen maken. We komen vanaf nu dan ook met een wekelijkse tip om het studeren en of huiswerk chiller te maken. Probeer het en check of het voor jou werkt. Puntje 4. Neem een pauze. Of misschien wel 5. Uren opgesloten zitten met je boeken is ook niet alles. Het werkt zelfs niet goed. Je neemt namelijk na een bepaalde tijd dingen zelfs minder goed op, waardoor je eigenlijk dus, als je het goed bekijkt, je tijd verspilt. Neem dus best wel elk half uur een paar minuten pauze. Zo kunnen je hersenen de stof beter verwerken en kun je weer fris verder. Want zoals we ook al in de vorige aflevering hebben benoemd, neem in plaats van 1 grote, vaak kortere pauzes. Blijkt dus beter te werken met het verwerken van de stof. En dat komt natuurlijk helemaal goed uit wanneer je aan het leren bent en je dus bijvoorbeeld voor een toets of een examen goed aan de bak moet.

0: van Barbatouquet. En daarvoor de nieuwe van Jari Hellegers met Vlam in de Pan. Betekent dat.
1: Trend of Trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding of andere, en wat vinden we hiervan? Polo-shirts zijn kantoorwaardig. Het polo-shirt heeft zijn sportieve imago definitief van zich afgeschud dankzij comfortabele materiaalcombinaties, verfijnde structuren en stijlvolle kleurvariaties is de polo uitgegroeid tot een volwaardig kledingstuk voor op kantoor. Vooral in de periode waarin de zomervakantie nog even op zich laat wachten, maar de temperaturen nu wel al een beetje oplopen, is het een uitkomst. Netter dan een t-shirt, maar luchtiger dan een overhemd. Stylingtip: is het nog te fris voor korte mouwen, draag er dan een zomers overshirt overheen, of kies voor een cool dry knit zipper polo voor een moderne uitstraling. Of je hebt ook wel lange mouwen polo's, hè? Heb je ook van die lange mouwen polo's?
0: Precies, dus gewoon, ja, precies. Model van een polo, maar dan met lange mouw.
2: Ja, toch?
0: Nee, is niet echt mijn. Polo vind ik, dat weet je, ik draag vaak polo's soms. Het is een beetje, het wordt weer mode, hè? Het wordt weer een beetje mode, zoals jij ook al noemde.
2: Ja.
0: Alles komt terug eigenlijk, hè? Maar ik zie nou ook kerels lopen in wijde broek. Heb jij ook al een wijde broek? Jij bent niet veel van een wijde broek.
2: Wel, nu
0: heb
2: vandaag
0: een wijde broek?
2: Toevallig vandaag niet, maar ik heb
0: echt wijde pijpenbroek, die heb jij?
2: Ja.
0: Sjap.
2: Hoezo?
0: Geintje. Je gaat gewoon graag met de mode mee, hè?
2: Ja.
0: Ja, daarom dat je ook zo beroerd was afgelopen dagen natuurlijk, van 5 mei.

0: Jackie Jones.
1: Jackie Jones, Jax Jones, D-double-E, Sidewinder en daarvoor de nieuwe Team Rush Hour met In My Head. Zeg, Hemelvaart komt er ook aan. Ga jij nog wat bijzonders doen met Hemelvaart volgende week? Wat ga je erbij komen van vanavond en morgen en al andere shit? Vanavond die feestje?
0: Ja, en ik heb

0: verven waar ik vorig jaar mee begonnen ben. Dus heb ik alleen de buitenkant, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En ik moet nog een dakgootje plaatsen. Dus ik heb eigenlijk de komende... En dat wou ik eigenlijk liefst doen voordat we zomer hebben. Dat ik dan gewoon lekker... Dan vinden we altijd wel weer wat om te gaan doen natuurlijk. Maar dat we dan zo meer mogelijk kunnen doen. Ik heb wat onkruid weggehaald en tegen groene aanslag, daar zijn we al mee bezig.
1: Wat tegen groene aanslag hebben we ervoor gebruikt?
0: Dat kan ik je wel een fotootje versturen. We mogen geen reclame maken, hè?
1: Nee,
0: niet dat HG doet wat het belooft.
1: Nee?
0: Ik heb wel wat anders gebruikt deze keer. Ja.
1: Hey, we gaan even luisteren naar Danny Vera.
0: Oh, die heeft een nieuwe.
1: Die doet het samen met Marlon Pitchell.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: En daarna hoor je een second voice van Even Senna. Hoor je?

0: Jesus. Try Again, Danny Vera hoorde je. En nu is het wel echt tijd voor... jawel.
1: Ja, Leute, we hebben die nieuwe gasten. Juri's Wochenende-Tipp. Wie geht's?
0: Ja, nou gooi ik jouw mic eraan. Ja, wat is er te doen de komende week of dagen? En wat nog net even wat meer aandacht van ons verdient. De 51ste Hemelvaartfeesten in Redenbrug in natuurlijk Bellingwolde.

0: vinden dit jaar plaats op donderdag 14 tot en met zondag 17 mei. Dit traditionele evenement aan de Leidijkseweg biedt 4 dagen lang gezelligheid, waaronder een markt, een vlooienmarkt en activiteit voor het hele gezin en dus voor jong en oud. Op Hemelvaartsdag zelf is de opening in de feesttent met muziek en in de avond is er een geweldig grote bingoavond. De vrijdagavond is er een Hollandse avond met onder andere op het podium René Becker, Jan Biggel, Beat Crooks, de Alpenzusjes en meer. Zaterdagavond is het dan tijd voor een grote reunie van oud-jongerencentrum Veendiep. De oude DJ's van toen draaien ook de muziek van toen en zo proberen ze er voor iedereen een knallend spektakel van te maken. En zondag wordt de boel dan afgesloten met de grote braderie en flowmarkt en dat natuurlijk ook met muziek en andere gezelligheid. En ook is er al deze dagen kermis naast de feesttent.
1: Betekent dat wij gaan luisteren naar muziek Be Somebody Else, de nieuwe van Janet Leigh.

0: Dega.
1: Met een kras op de plaat zo.
2: Ja, ik hoorde hem ook dubbel.
3: Hit of mis?
1: Ja, voordat ik met onze hit of mis wil beginnen, wil ik je toch even meegeven dat wanneer je je verstand er de afgelopen dagen niet bij hebt gehad. Zet de radio even zachter. Het is morgen moederdag. Dus heb je nog niks?
4: Regel dat nou of ga je morgen een tankstation of een winkel dat je ook mis om wat te regelen.
1: Raas idioot. Hier zit ook aan een oorsmeer, die is het ook vergeten, maar die heeft van een feestje, die is maar ook nog drak bezig. Ik hoop dat je dat morgen op de fiets doet dan, want morgen vroeg jij in een auto achter zo'n cadeau aan voor moeders dat... Nou ja, laat maar. Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt en hoe verging het onze keus van vorige week?
2: Heel goed.
1: Onze hit of miss vorige week was Miles Smith met zijn nieuwe nummer My Mess. En deze staat inmiddels in de lijsten. Goed gegokt dus van Juri en van mij. Voor deze week hebben we gekozen voor het duo Prospa. Vandaar zijn we achtergekomen nu we ze eruit halen dat het een duo is. Prospa is een Engels elektronisch muziekduo bestaande uit in Leeds geboren Harvey Blumler en Giorgio Gosha Smith. De heren raakten als kind bevriend. Blumler experimenteerde met zware dubstep geluiden, terwijl Smith verklaarde dat hij vroeger niet van dancemuziek hield. In plaats daarvan luisterde hij naar metal gitaar, jazz en later wat jazz hip-hop. Toen Smith begon met het produceren van muziek, was jazz geïnspireerde hip-hop het eerste genre waarmee hij dit deed. Uiteindelijk ontdekten de twee een gedeelde interesse in de dancemuziek en begonnen ze in 2013 samen te produceren. Prospa scoorde zijn eerste grote hit met Prayer, uitgebracht in oktober 2018. De hit of miss van deze week is dan ook Prospa featuring Cloney met Free Your Mind. Hello.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go, dance.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw zijn.

0: nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, is jouw zijn.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw

0: het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Uren s'nachts zou ik voel door verdwolde steeds. Vanaf de zeedrift of een touw, een wolken hierop aan. Hier op de dik aan het wat,

het niet te pakken. Trap me Steven Hauke. De eerste sneeuw begruift de grond en scheen blauw achterom. Het land ligt leeg, misschien bedreigd.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. De zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2